0: Brand new.
1: Yep.
2: It's going down.
3: Galaxy Feature Music.

Jij wil mee, maar jij hebt die de kaart niet. De killer Kong, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, Teama, brada, yuma, pima. Umek isi, te wees doina, blakabima. Hollow punch, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen,

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: De nieuwste tunes van eigen bodem.
2: Hey yo, Wout, pest me de AUX.
1: En de hardste freestyles.
3: Let's get it.
1: Dat is Pest de AUX, gepresenteerd door Wout.
4: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
1: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
4: Next up, big time, hè?
3: Je weet toch, hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
1: Vanaf 7 uur.
5: Woutje, je weet het, hè?
1: This is what Galaxy Radio sounds like.

0: Houston or online at galaxy.radio.
1: Sorry?
2: No.

0: Hello. We are Galaxy.
1: Die lijf gaat te snel, ik ren weer achter tijd. Dagen vliegen.

0: gas to the max.
1: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Nieuwsbaan in ijs.
2: Het oogvalt ook wat.
3: Ja, dat begrijp ik, maar...
2: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik. Daarna kijk ik wel verder.
3: Nou.
1: Kan het nog gekker?
0: Daniel en ijs. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.

interieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geschaad op formulier. Alleen

0: Hey, Danny hier van Flava in jaar ears. En aanstaande zaterdag hoor je het verhaal achter deze MC. Craig Mack. Ja, zonder hem bestond dit hele programma misschien wel niet. Dit en ook nog een interview met de legend der legends van de Lage Landen, LTH. Dit en nog veel meer hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you. Turn on the Morning Marathon with Richie and Tony, and then you can go to school.
2: Let Galaxy make your morning rhythm with the Morning Marathon, weekdays from 6.
3: Hey, yo, yeah. Everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
5: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
13: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
14: We in here!
13: This is what you missed on We In Here.
15: We in here.
16: Hey.
15: Freestyle.
16: Step
15: on the hallway.
16: Hey. Ik heb mijn money en mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult eenmaal beter wat je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de finer days. Geld brengt geen geluk bij mij.
13: We In Here, made by the community and hosted by 4Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. We are
17: Turn up.
13: Galaxy Radio.
17: Dropping hip-hop.
13: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
19: It's Galaxy in the Morning Time. Richie Styles, Tony Gill on the check-in.

0: vanavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
1: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
2: Kom maar binnen, jongens.
3: Kom binnen, mannen.
1: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want ja, de boys zijn met veel.
0: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: Sugar.
5: Wat is er gebeurd?
4: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
5: Gina, dit was niet jouw schuld.
4: Vanaf 17 september in de bioscoop.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop.
10: Stay tapped in.
11: Right here.
12: Cause I said so.
13: This is Galaxy Radio.
14: Sugar. Wat is er gebeurd?
15: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
16: What the fuck was je?
15: Gina wil weg, maar haar laat haar niet zomaar gaan.
17: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
15: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
18: Gina, dit was niet jouw schuld.
15: Vanaf 17 september in de bioscoop.
19: Dit heb jij gemist uit Afrolosjes On Air.
20: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokros.
21: Ja? Uh-huh. Ik voel me een beetje overvallen.
20: Zeker.
21: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
20: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
21: Ja. Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
22: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
19: Afrolosjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
23: The real African vibe.
24: We are... Hey. Turn up Galaxy Radio.
25: Dropping hip-hop.
24: Dropping another hour packed with music.
26: This is what we sound like, baby.
24: Let's go.
27: That's right. It's morning time.
24: Go!
28: Yeah. And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
29: You already know.
30: Yeah, you know who it is.
27: Man, oh man, if you ain't know who it is, you need to put it on a shirt or something, boy. Party Next Door is coming through, die trying. Brutal leave the water cunt. It's Galaxy, the number one for hip hop and R&B.
31: Back, come back, yo.
32: Right now.
33: It's going down.
6: Back with more hip hop and R&B.
34: Yeah.
6: This is Galaxy.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Tout ça c'est le destin.
1: Chef.
0: Après ça on devient des chefs.
1: Ouais. Banks.
0: Chef.
2: Check it. Check out the music.
3: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Follow us on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
3: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. AM.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:10. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9:00 over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11:00 weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
14: Hey, Danny hier van Fleva 1 jaar Ears. En aanstaande zaterdag hoor je het verhaal achter deze MC. Craig Mack. Ja, zonder hem bestond dit hele programma misschien wel niet. Dit en ook nog een interview met de legend der legends van de Lage Landen, LTH. Dit en nog veel meer hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
15: Booms, booms, you know what I'm saying?
16: We are
15: hey.
16: Turn up.
15: Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
15: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
15: Let's go.
18: Good morning.
15: Hey, you. Get out of that lazy bed and start your day. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
19: That's right, more bangers, more good morning vibes. Good morning, good morning, good morning. It's 2 for Tuesday, man. 3 a.m. on the way. Yes, look out for that, but beer minimum is first. Galaxy in the morning time. Richie Styles, Tony Q. 8 o'clock. What's up?
15: Another hour with all your favorite songs and artists.
20: All day.
15: Let's drop more hip-hop bangers.
21: Number one station.
15: Galaxy Radio.

0: dynamic. Keeping them coming, keeping them coming. Loading. Got some Jeezy featuring Akon in here with Soul Survivor. Clayna, John, and Shavante with May, Bay May. All right, let's go get it. It's Galaxy and what's this for Hip Hop and R&B. It's the Morning Marathon.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Gemist uit de Car J en DNA show.
2: Ja. Ben, ja. Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van guys, oké, hier, gewoon stop.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy. Sugar.
3: Wat is er gebeurd?
1: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
4: Hij is aannemer, veel stress.
1: De man die door iedereen wordt begeerd.
4: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
1: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
5: What the fuck was je?
1: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
6: Wat was je van plan dan?
4: We praten thuis, oké.
1: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
7: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
1: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
8: Gina, dit was niet jouw schuld.
1: Vanaf 17 september in de bioscoop.
9: These are the bangers on Galaxy.

flex zone. No flex

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 9 a.m.
6: Dit is het Galaxy News. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdi bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:10. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9:00 over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11:00 weer uit de wijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Sugar. Wat is er gebeurd?
10: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
11: What the fuck was je?
10: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
12: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
10: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Vanaf 17 september in de bioscoop.
14: Elke donderdagavond om 9 uur.
15: Ik ben Angie Hill.
16: Persoon Famous.
17: En ik ben Orie Cass.
14: Muziek, sport, guests en veel meer.
15: We in here.
18: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met Persoon Bangers, Angie Hill, Orie Cass. Je weet waar je moet zijn. Galaxy Radio, baby.
14: Hey. Turn up Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
14: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
14: Let's go.
21: Galaxy in the morning time.
14: So, what is your lousy excuse that you're not up yet? Get out. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
21: Listen, man, you better not have an excuse to be in your bed. Because it is a couple down after the 9 o'clock hour. I Need Your Love is on the way. That's by Jonah Frazier and Frenna. But Kevin and Roxy Decker is first with Yeah, Have May. 9 o'clock. Good morning.
22: We are Galaxy.
23: Let's get it.
24: Bring the beat back. Bring the beat. We back.
23: Let's get it.
22: This is where the biggest stars come to play.

0: Galaxy Radio.
1: I do it for the streets. That's right.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: This is where you miss last Saturday, pan fitty call them.
2: Puta, nema bas. Saj se je or.
3: Ena man me të tau di je dio të dhe kalde. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boek, boek, boek, boek, ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
1: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, write your soap. Only upon Galaxy Radio.
3: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjaldem viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjaldem anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is het Galaxy News. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Sukarno Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdi bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Chaos to the max.
8: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
7: Nieuwsbomb in ice.
9: Het oogvalt ook wat.
10: Ja, dat begrijp ik, maar...
11: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik. Daarna kijken we wel...
10: No.
8: Kan het nog gekker?
12: Daniel en Ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. We are...
13: Hey.
12: Turn up
13: Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
12: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
16: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
10: Een hele goede morgen. Het is dinsdag, de tweede werkdag van de week. En er moet geld verdiend worden. En ik moet zeggen, als ik naar mijn eigen bestedingspatroon kijk en wat ik verdien, ben ik tegenwoordig wel ietsje nauwkeuriger met geld. Maar wel dat ik, ja, iets meer uitgeven aan comfort. Snap je dat?
16: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
10: Komt goed, ik ga het zo meteen allemaal toelichten. Eerst nog hier bij Galaxy Radio in the night.

0: Squabble Up.
1: Squabble Up, de voor die in de night. Childish Gambino, de man die een duizend poot is, een alleskunner. Hij is acteur, hij is zanger, rapper en ook nog eens heeft zijn eigen comedy show. En ik wilde laatst die comedy show even opzoeken op een van de streamingsplatformen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik besteed wel heel veel geld aan streamingsplatformen. Ik kijk graag tv, ik lig graag in de bank, ik lig graag te relaxen. Is het dan zo goed voor mij? Of moet ik het juist blijven besteden? Want ik vind ergens comfort en gemak is ook wel belangrijk. Nou goed, zometeen wat meer daarover. Eerst nog I Got 500.
2: This is Galaxy Radio.

Joe en Frenna ervoor, die I got 500. En ik weet niet of het over geld gaat, I got 500. Maar wat betreft mijn bestedingspatroon, hij is in de afgelopen jaren wel flink veranderd. Kijk, vroeger ging het vooral over goedkoop, over geld besparen. Als ik een hotel boekte en ik moest ver rijden, dacht ik, nou, dan maar geen hotel. Ik rij wel een stukje verder. Dat scheelde mij in ieder geval wat geld. Tegenwoordig denk ik vaker, nou, misschien juist lekker dat hotel boeken. Want wat kost het mij de dag erna als ik het niet doe? Een lekker bed, even relaxen, even bijkomen. Dat is mij best veel waard. Zo ook dus bijvoorbeeld streamingsplatformen of dingen die mij gewoon gemak bieden. Kijk, natuurlijk moet je niet overal zomaar geld tegenaan gooien. Maar ik begin wel steeds meer te begrijpen dat gemak ook iets waard is. Want 20 euro besparen klinkt leuk. Tot je 3 uur hebt geslapen, rugpijn hebt en je de volgende dag nergens zin in hebt. Ik denk dan achteraf toch wel, misschien moet ik die 20 euro gewoon uitgeven. Ik weet niet hoe het met jou zit, misschien heb jij een andere gedachte over. Stuur het vooral door, zou ik zeggen. En dan kun je mij misschien van gedachten laten veranderen. En misschien niet, en hebben we daarin iets gemeen. Nou goed. Zometeen gaan we mijn lievelingstrack draaien. En die vind jij waarschijnlijk ook superleuk. Je hoort al vanaf het begin welke dat is. Bij de eerste toon hoor je al. Dit is Kehlani Fodit, die je zometeen gaat horen. En eerst nog No One. En straks nog in die throwbacks. Je hoort zometeen welke dat is. We are Galaxy. Hey, y'all take this serious. You're number one for hip-hop. From R&B.

0: Throwbacks, get your freak on, Missy Elliott. Wat een banger is dat. En over bangers gesproken. Er staan er nog heel veel op het programma zometeen voor jou. En je mag zometeen jouw eigen banger doorsturen. Maar dat pas zometeen. Eerst nog een track die tijdens het WK heel populair was. En die gaan we voor je draaien samen met Burna Boy en Shakira. En zometeen in die throwbacks, A Tribe Called Quest 1999.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: weekdays from 6.
1: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.

0: Het was de jaren 90 en in de kelder van de oma van een van de leden van A Tribe Called Quest werd dit nummer gemaakt, Electric Relaxation. Oftewel, in de kelder van de oma van Five Dog maakte Q-Tip de beat die daarna Electric Relaxation werd. Wat een track, hè? Heerlijk. Hey, zometeen mag je jou de favoriete track doorsturen. Ik hoor graag van jou wat je graag wilt horen. En waarom ook? Is jouw favoriete working track? Misschien jouw favoriete vakantietrack? Het mag alles zijn. Ik weet niet waar je bent. Waar je, of je onderweg bent of misschien niet. Maar ik hoor het graag van je. En dan ga ik je nu vertellen hoe je dat moet doen. Let me see you. What's the one track that gets you through your work day? Yeah, you know I got that work. Whether you're grinding at the office, on the road, or clocking in early. There's always that one song that keeps you going. Drop your favorite work track now, and let's build the ultimate workday playlist together. Send your track as a WhatsApp message to 085029 4x2, and Wes will play it in a minute.
1: Who's that providing the sound?
2: This is Galaxy Radio. One of a kind. This is where you hear the biggest stars.

0: Liam Thomas, Not Fair, daarvoor de KM, Blijf Rustig en T-Pain, Glorilla, I Love Her. Waarin T-Pain steeds vaker wordt gebeld door zijn collega's van joh, luister eens, wanneer kom je nou eens een keer terug? Wanneer ga je nou eens nieuwe muziek maken? En T-Pain denkt erover na, maar hij is zo druk bezig met zijn streaming, oftewel het gamen, dat hij denkt, ja, ik verdien hier genoeg geld mee. Het is goed zo. Nou ja, en terecht trouwens ook. Zometeen nog veel muziek voor je hier in Galaxy Radio.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: Yo, what's going on? This is Drake.
3: What's burning?
4: What's up? It's Summer Walker.
5: What up? It's your boy Usher.
1: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv. This

0: check out the music.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Sukarno Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: De nieuwste tunes van eigen bodem.
8: Hey yo, Wout, pass me de aux.
7: En de hardste freestyles.
9: Let's get it.
7: Dat is Pass de aux, gepresenteerd door Wout.
10: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
7: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
11: Next up, big time, hè?
12: Je weet toch, hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
7: Vanaf 7 uur.
13: Woutje, je weet het, hè?
1: We are...
14: Hey.
1: Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
17: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
18: Ja, vol programma zometeen. Nog het laatste uurtje van de ochtend met Wes op Galaxy Radio. En ik help jou je werkdag in ieder geval door tot 12 uur. Zometeen jouw favoriete working track die we gaan draaien. En we gaan hem goed beginnen. Spider hoor je zometeen. En eerst nog Dior. En straks dus in die throwbacks. Je hoort zometeen welke.
17: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.

Beginnen zo hier rond de klok van 11 voor de Spider bij Galaxy Radio. En ik kreeg een berichtje door vanuit Mathieu. Hij zei, joh, kunnen we mijn favoriete track draaien? Mijn favoriete working track. En hij stuurde me toch een banger door. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Eentje die een mooie boodschap heeft. Een duidelijke en een diepe boodschap. Maar ook eentje die dus wel echt een banger is uit die tijd. Uit 1998, maar gemaakt in 1992. Kwam pas jaren later uit en is een nummer over racisme, politiegeweld, armoede, drugs en geweld. Maar wel een track die, als je hem hoort, je hem helemaal mee kan zingen. Aldus Mathieu, die hem in die tijd al mee kon rappen. En nog steeds, hij wil hem graag horen op de radio. En we gaan hem voor je draaien. Tupac, Changes. You can throw your middle finger if you feel me, leave me. It's been 30 years since Tupac was taken from this world. But the legend and his music lives on. I stand tall in the winter, summer, spring and fall. Galaxy pays a tribute to the legend. Follow me, tell me if you feel me. This one goes out to one of the greatest of all time.

0: Make it home, the 48, the way it is. Oftewel, changes, that's just the way it is. Things will never be the same. Tupac hoor je bij Galaxy Radio. We gaan zometeen van een diep maatschappelijk nummer door naar een nummer wat eigenlijk helemaal niet zo maatschappelijk is, maar wel lekker is om mee te zingen. Je hoort straks Leeuw Kleine, Lijntje komt er zometeen aan. We gaan nog in die throwbacks met Alicia Keys, If I Ain't Got You. En is nog een banger van 2 jaar geleden wat toen aan de top stond. En nog steeds een klein beetje Kendrick Lamar, Not Like Us.
1: We are Galaxy.
2: Go, go.
3: Turn it up, yeah.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.
2: Oh man.

0: Rutger Kastricum noemde hem een van de beste tekstschrijvers van Nederland. Nou, ik vind het nog wel een beetje overdreven. Maar het is wel een lekker nummer. Een lijntje hoorde je, een Leeuw Kleine. Ja, het is geen diepe tekst, maar hey. Hey, zometeen nog meer lekkere tracks voor je. Eerst nog Mark Morrison, Return of the Mac. Daarvoor hoor je nog Dead Fresh, Lil Baby. En die tracks schillen allebei met elkaar 30 jaar. Dus we gaan nogal een sprong in de tijd maken.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Fresh content, don't take cardigan. Virgin Mary flowers, say I pull up fresh as hell. Everyone else got M, give me a bitch on my sins. Hold it out my ear.
3: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
4: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: These are the bangers on Galaxy.

0: Off the Mac. Het klinkt als een soort grote zelfverzekerde comebackplaat, maar eigenlijk gaat het over liefdesverdriet, ja. Mark Morrison zingt over een vrouw die hem heeft gekwetst en belogen. Hij had haar vertrouwd, maar hij kwam erachter dat het vertrouwen niet wederzijds was. Alleen, hij dacht, weet je, in plaats van een of andere zielige break-up song te maken, ga ik het helemaal omdraaien. Eigenlijk zegt hij, oké, luister, je hebt me pijn gedaan, maar ik ben terug. Sterker dan eerst en nu ga je echt zien wat jij kwijt bent. Daar gaat het dus over. Return of the Mac. De Mac is terug. Zijn zelfvertrouwen is terug. Het nummer werd nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk en nummer 2 in Amerika. Dus achter die hele stoere, zelfverzekerde sound zit eigenlijk gewoon een verhaal over bedrogen worden. Jezelf bij elkaar rapen en daarna denken, mooi. En nu ben ik weer aan de beurt. You go, girl, zou ik zeggen. Mark Morrison hier bij Galaxy Radio. Een track dat is over een soort comeback, maar dan na een break-up. Zometeen No Games, die een sample gebruikt van de track No Games. Maar dan Dior ga je zo meteen horen. Na Topperig. Komt eraan.
1: The hottest hip-hop.
2: What up, it's in Rally.
3: This is where I'm set.
2: And R&B.
4: Hey, it's Skylar Black.
5: What's good?
4: It's
5: Kehlani.
1: This is Galaxy.

0: Dior No Games hoorde je, die een sample gebruiken van No Games van Serrani. Ken je die nog? Iets werk van jaren geleden. Gaan we even opzoeken, dan hoor je in ieder geval wat er in voorkomt en wat ze gebruikt hebben uit die track. Nou goed. Hey, zometeen gaat Sydney Greger voor jou de lunchbreak mix draaien om jouw lunchpauze meer energie te geven. En ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12. Dus ik zou zeggen, tot morgen en werk ze vandaag. Succes!
1: This is Galaxy Radio. Playing your favorite playlist all day. Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B, and Afro favorites. 24/7 on digital radio, online, and on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. At galaxy.radio. At galaxy.radio.
2: Sega.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima begonnen vandaag hun streekbezoek aan de Kop van Drenthe bij het gevangenismuseum in Veenhuizen, waar burgemeester Klaas Smit van Noordenveld hen verwelkomde. De 4-jarige Melle overhandigde Maxima bloemen. Het koningspaar bezoekt de gemeente Noordenveld, Tinarlo en Assem en sluit af bij de buitenplaats in Eelde. Dit is hun tweede streekbezoek dit jaar. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Het weer nog tot slot. Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden, maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf 17 september in de bioscoop.
11: We are
14: Turn up
11: Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
16: This is Lil Uzi Vert.
17: This is Babyface Ray.
18: It's the homie Future, yeah, Future Hendrix.
19: All the hits on Galaxy.radio.
20: The only station that matters, period.
21: We're doing it for the culture.
11: Remove those desks at the office. Make some space. And dance your lunch break away with the Galaxy Lunch Break Mix.

0: Everybody,
1: you ready?
2: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
3: Skillet, baby.
4: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
5: Yeah.
2: We're Galaxy Radio, and you know the vibe. It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
6: We out here!
2: This is what you missed on We In Here.
7: We in here.
8: Hey.
7: Freestyle.
8: They
7: found the whole way.
8: Hey. Ik heb mijn money en mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult eenmaal weten waar je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de finer days. Geld brengt geen geluk bij mij. Bij. Jullie gaan weer in de mic, maar ik doe het wel.
2: We in here. Made by the community and hosted by 4Show. Bangers. Orie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
9: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
10: Drop the music. Turn it up, let's ride.
2: We're back in this.
11: Back with more music.
2: On Galaxy Radio.
11: Where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy Hits 1 PM.
7: Dit is het Galaxy News. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop.
10: Stay tapped in.
11: Right here.
12: Cause I said so.
13: This is Galaxy Radio.
14: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
13: We are...
15: Hey.
13: Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
6: Galaxy.
18: Bring the beat back.
19: It's going down.
20: Now. We back inside the hip hop.
21: Back.
22: Let's drop more hip hop and R&B.
6: We are Galaxy.
22: You know.
6: The number

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Heb jij gemist uit Afro Losjes On Air?
2: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokro.
3: Ja? Ik voel me een beetje overvallen.
2: Zeker.
3: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
2: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kan...
3: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen hebt.
4: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
1: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
5: The real African vibe.
0: These are the bangers on Galaxy.
4: Better give me respect, give me respect.
6: Yeah, I'm in my go-yard, you go, girl.
7: What's on my mind? I heard love is blind. True love hard to find.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
9: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
13: Hij is aannemer, veel stress.
12: De man die door iedereen wordt begeerd.
13: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
12: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Wat was je van plan dan?
13: We praten thuis, oké.
12: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifah.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Vanaf 17 september in de bioscoop.
1: We are
18: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
21: Yeah. Yeah. You know who it is.
22: 10 joints in a row.
23: Rolling 10 joints in a row. I ain't never planning to stop.
22: Commercial free hip hop on Galaxy Radio.

0: banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Flava in jaar Ears. En aanstaande zaterdag hoor je het verhaal achter deze MC. Craig Mack. Ja, zonder hem bestond dit hele programma misschien wel niet. Dit en ook nog een interview met de legend der legends van de Lage Landen, LTH. Dit en nog veel meer hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi

0: favorite hip hop, and R&B. Y'all know me, Galaxy.
1: Is there?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. De Duitse supermarktketen Kaufland heeft een online marktplaats in Nederland gelanceerd. Het moet gaan concurreren met onder andere Bol en Amazon. Op de Nederlandse website biedt Kaufland 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van Lidl, heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt, een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
9: We are
11: hey.
9: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
14: You can't stop it.
15: Rolling 10 joints in a row, commercial free.
16: The music does not stop. 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Donderdagavond om 9 uur.
1: Ik ben Angie Hill.
2: Persoon Famous.
3: En ik ben Orie Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
1: We in here.
4: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met Persoon Bangers, Angie Hill, Orie Cass. Je weet waar je moet zijn. Galaxy Radio, baby.
5: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
0: This is what your favorite station sounds like.
6: We are Galaxy Radio.
0: Galaxy Radio, where the biggest stars come to

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in 2 datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. 2 mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor 2 inbraken bij een brandweerkazerne in de stad. Daarbij werd specialistisch gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen uit auto's te bevrijden. De politie vond het gereedschap terug in Nunspeet en Zwolle en hield daar de 2 verdachten aan. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt, een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf 17 september in de bioscoop.
17: We are
18: hey.
17: Turn up Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
17: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
17: Let's go.
21: This is where the biggest stars come to play.
22: Everybody, turn it up, turn it up.
21: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
23: Ja, alweer 4 uur geweest. Schiet lekker op. We zijn bijna bij het einde van je werkdag. Nog even volhouden en dan mag je de baas vaarwel zeggen. Ga ik je door de avondspits heen loodsen. Als we steeds meer bruggen gaan dichtgooien, dan wordt het een hele avondspits natuurlijk. Hey, zometeen Bad Bunny, Juicy J voor je klaar. Maar eerst Distinct en Fresh.

Het had wat voeten in de aarde. En er kwam zelfs een alternatieve show. Maar deze man die heeft zich behoorlijk in de picture weten te spelen op de Super Bowl tijdens de halftime show. Ik heb het over Bad Bunny. En dat deed hij niet onverdienstelijk, want ja, honderden miljoenen mensen hebben dat optreden gezien. En hij heeft ook nog eens een keer 7 Emmys gekregen voor dat optreden. Je hoorde DTMF uit de Airplay Top 20. Daarvoor Juicy J en For Everybody. Distinct was er met NASA en RSC's. En een Fresh, KM en Lassa met Bare Minimum. En zo is de kop eraf van je laatste uurtjes van deze tweede werkdag van deze week. Bas B tot 7 uur. Neem je mee door de files heen. Ik ga zo meteen de lijnen weer opengooien op 085-029-4x2. En ik ga je ook weer een dilemma voorleggen of een vraag. Gewoon om het gesprek even gaande te houden. Hè? En voor de rest is alles welkom natuurlijk als je plaats wil aanvragen. Of je wil gewoon eventjes in onze playlist vroeten. Of je wil iets kwijt of zo. Laat het maar komen. Ik bedoel, de lijnen staan daarvoor open. Misschien kunnen we je nog wel van advies voorzien. Ik zou er alleen niet op blind op afgaan als ik jou was. Hey, zometeen A$AP Ferg met New Level. Kina komt eraan met I Love It. Maar eerst Mario. He is crying out for me.

on itchy bits. Bad buzz in the morning.

0: Hibba! En Radical samen met J Balvin. Je hoorde I Love It hier op Galaxy. Blijf luisteren, zometeen komt deze banger eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Chaos to the max.
2: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
1: Nieuwsbaum in ijs.
3: Het ongelooflijk ook wat.
4: Ja, dat begrijp ik maar.
3: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik, daarna kijken we wel verder.
4: Nou.
2: Kan het nog gekker?
1: Daniel en ijs, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. Galaxy Radio.
5: This is what your favorite station sounds like.

0: blij is. And she is my rock. En daarvoor Drake met Janice, shut the fuck up. Ik denk niet dat Janice de rock is van Drake. Hey, het is vandaag 8 september 2026. Het is de dag dat in het nieuws kwam dat LG-televisies je afluisteren. Ja, en iedere moderne televisie zit tegenwoordig een microfoontje. Want dat is allemaal nodig, namelijk als je met voice control probeert je kanaal te verwisselen op je televisie. Hè. Ik heb het zelf nog nooit gebruikt. Maar ja, dat microfoontje wordt niet alleen gebruikt namelijk om kanalen te wisselen en om commando's te ontvangen. Maar LG gebruikt dat namelijk ook om gewoon alle gesprekken die je voert in de huiskamer of in ieder geval in de buurt van de televisie op te nemen. En uiteindelijk dit allemaal richting de commerciële afdeling van LG te sturen, waarop je dus advertenties krijgt worden aangeboden die dan speciaal voor jou op maat gemaakt zijn. En ja, LG zal dit waarschijnlijk ontkennen, want dat gebeurt ook met Google en heel veel andere platformen. Maar het is toch een beetje raar dat als ik het over een vakantiereis heb naar bijvoorbeeld de Malediven, dat ik dan echt 6 minuten later op mijn tijdlijn, in mijn stories en weet je, in alle zoekfuncties die mijn browser rijp is, in één keer toch allemaal vakantieaanbiedingen krijg naar de Malediven, of niet? Iemand luistert dan toch mee? Of zie ik dat verkeerd? Nou goed, mijn vraag aan jou is natuurlijk, hè, zou je weer teruggaan naar een oude televisie of dat ding er gewoon helemaal uitsmijt in de wetenschap dat iemand zit mee te luisteren? En geldt dat niet alleen voor je televisie, maar voor alle devices waar een microfoon zit? Hè? Word je een beetje angstig, namelijk dat je privacy geschonden is? Of kan je het allemaal geen hout schelen? Laat het weten via 085-029-4x2.
1: When it comes to new hip hop,
2: yeah. Get it here first.
1: Right here.
2: Right now.
3: This is new feature music on Galaxy Radio.
0: Voor nieuwe muziek zit je goed hier bij Galaxy, want regelmatig stellen we nieuwe muziek aan je voor. Dit is de nieuwe van Genevieve samen met Jordan Ward. Kanshebbertje voor de Airplay Top 20. Hier is The Waiting Room.

She's calling back for more. Nou, morgen gaat ze krijgen. Zometeen na vijf meer bangers hier op Galaxy. En de lijnen blijven openstaan op 085 029 4x2. Op de vraag, ga jij je televisie eruit gooien? Nou, je weet dat LG-televisies gewoon met je meeluisteren. En alle gesprekken doorsturen naar de commerciële afdeling van de fabrikant. Of boeit het je echt geen hout? Dat kan natuurlijk ook. Laat het weten via 085 029 4x2.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. De hoofdingang van de Tweede Kamer is vanmiddag beklad door demonstranten. Twee mensen zijn daarvoor aangehouden. Op de deuren en het glas werd onder meer boycott Israël gespoten. Eerder was al de publieke tribune ontruimd nadat pro-Palestijnse demonstranten de vergadering hadden verstoord. Extinction Rebellion Justice Now zegt verantwoordelijk te zijn voor de acties. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
6: We are
8: hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
11: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
12: Ja, goedemiddag. 5 uur geweest. Dat betekent deel 2 van mijn show. Tot 7 uur ben ik bij je. Boss B is de naam. Zometeen Jay-Z en Rick Ross. Ik heb een Busy en Boef voor je klaar liggen met drama. Maar eerst uit de Airplay Top 20. Galani, met die plaat die al 52 weken in die lijst staat. Hier is Fold It.
11: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Hoorde Rick Ross, Jay-Z en Fuck With Me, You Know I Got It. En daarvoor Busy & Boef, Drama. En Nekalani was er met Fold It hier op Galaxy. Hey, lijnen staan open op 085-029-42. Doen we elke middag. Of eigenlijk staan die lijnen altijd open. Je kan ook gewoon een WhatsApp-berichtje sturen. Dat is 085-029-42. Trouwens, binnenkort hoeft dat niet meer. Want binnenkort kun je namelijk op WhatsApp ook gewoon met een naam een berichtje sturen. En dan moet je het sturen naar @galaxyradio. Dus GLXY radio. En dan schijnt het ook aan te komen. Dat is een nieuwe optie. Kijken of we daar ook gebruik van kunnen maken. Hey, lijnen staan open op de vraag. De LG-televisies schijnen met je mee te luisteren. Zo werd vandaag bekendgemaakt. Die nemen alles op wat je zegt in de buurt van de televisie. En sturen dat uiteindelijk naar de advertentieafdeling van LG. En ja, daar worden dus advertenties op gemaakt. Die dan aan je voorgeschoteld worden. Echt op maat gemaakte advertenties. Ik zei al eerder, het verbaast mij nog iedere keer dat als ik het over een vakantie heb, dat mijn hele social media en ook alles wat ik op internet aan het doen ben, voorzien wordt van advertenties die toevallig gaan over dat gesprek wat ik net met mijn vrienden heb gehad. Dus ja, heb je nog wat privacy? Dat is de vraag natuurlijk. Laat het weten via 085-029-42. 085-029-42. Ik ben reuze benieuwd naar je mening. Laat even een voice memo achter. Gaan we zo meteen even kijken naar de reacties. Her komt eraan met Game Through samen met Chris Brown. Maar eerst Mofe Joe en Pile. Pile.

0: Die rokerige stem van Her. Chris Brown, you wanna come through. En daarvoor uit de Airplay Top 20, Move Joe en Pile. En die Airplay Top 20 die hoor je aanstaande zaterdag weer tussen 2 en 4. Nieuwe aflevering met de 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy. We tellen af van 20 naar nummer 1. En wil je de lijst nalezen van afgelopen zaterdag, dan kan dat via onze website. Dat is galaxy.radio, oftewel glxy.radio. Daar staat de volledige lijst. Hey, zometeen Ara Star met Commas, maar eerst DJ Khaled.
1: The hottest hip-hop.
2: What up, it's Ben Melly.
3: This is where I'm set.
2: Nelly Chopper.
1: And R&B.
4: Hey, it's Skylar Black.
5: What's good? It's Kehlani.

0: Commas. Maar ik zet er toch even een punt achter. Je hoort Ira Star hier op Galaxy. Zometeen de reacties op de vraag: heb je überhaupt nog privacy? Nu bekend is geworden dat LG-televisies, namelijk alles wat je zegt opnemen en richting de commerciële afdeling van LG stuurt, om uiteindelijk je te voorzien van gepersonaliseerde advertenties. Dat is de vraag. En misschien de bijvraag is, hou je er rekening mee? En is dit een reden voor je om bijvoorbeeld elektronische apparatuur waar een microfoontje in zit, om die niet meer te gebruiken? Daar moet je wel afscheid nemen van je telefoon, van je televisie. Eigenlijk moet je van alles moet je afscheid nemen. Dus, en dan wordt het wel een beetje terug naar de middeleeuwen. Hè? Dus je kan haast niet meer zonder natuurlijk, zonder elektronische apparatuur. Dus laat het weten via 085-029-4x2. Zometeen enkele reacties.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I'm in the pressure when they asking me questions. I feel like you should cook up for love.
3: De nieuwste tunes van eigen bodem.
4: Hey yo Wout, pass me the aux.
3: En de hardste freestyles.
5: Let's get it.
3: Dat is Pes de Aux, gepresenteerd door Wout.
4: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
3: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
4: Next up, big time, hè?
5: Hey, binnenkort veel heat, man. Kom maar, je weet.
3: Vanaf 7 uur.
4: Wout, je weet het, hè?
6: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: These are the bangers on

0: Ang Lee en Quebec hoorde je Laporte. Dat klinkt Frans, maar het is ook Frans. Met Ava Frenna, met Odile en Wizkid, met Coca Buddy. Privacy, heb je het nog tegenwoordig of niet? Je televisie luistert met je mee, je krijgt gepersonaliseerde advertenties. Als je het ergens over hebt met je grootmoeder, dan staat je hele socials staan vol met advertenties over dat gesprek wat je net met je grootmoeder hebt gehad. Met andere woorden, heb je nog wel privacy? En wie en wat luistert er allemaal met je mee? Dat is de vraag. En hou je er rekening mee? Dit zijn een enkele reacties die ik gekregen heb via 085-029-4x2.
1: Ach, heb je nog überhaupt privacy? Dat is de vraag natuurlijk. Want zolang je telefoon aanstaat, is precies duidelijk waar je bent, wat je doet en met wie. Om dat nog maar niet te kijken naar alle sporen die iedereen achterlaat op de socials. Dus ik maak me niet zo druk hierom.
2: Ja, tegenwoordig is alles digitaal, dus alles wat je doet wordt geregistreerd. Dus hoezo privacy? Dat heb je al lang niet meer. En dat is ook niet zo erg, tot het moment dat het in verkeerde handen terechtkomt.
3: Mm-hmm. Het is net wat je zegt. Hoezo weet Google waar je het net over hebt gehad met je matties? Dan luistert er toch sowieso iets mee?
0: Ja.
3: Het is echt zo dat als je het ergens over hebt, je meteen toevallig van dat allerlei advertenties krijgt.
0: Ja, nou dat heb ik dus ook. Dat heb ik dus ook.
3: Er ook nog wel bij.
0: Dat heb ik dus ook.
4: Look. My notepad car, many bodies. Screenshots all plenty problems. Voice notes bag, plenty hotties. Can't just talk to me like anybody. Can't just talk to me like anybody. Man, you know that I'm a somebody. And little baby bad, she got a jump body.

0: Bad Bunny, Dakiti hoorde je hier op Galaxy. Daarvoor Revelin A en Love Me Not. Joe was er met KM en Betty Adam en Drake met You Broke My Heart. Zometeen na zessen gaan we beginnen aan je vrije dinsdag. Met daarin natuurlijk heel veel lol, plezier en ontzettend veel muziek. Vanavond met Daniel en Ice, met onze eigen nachtkoningin Rosa G. En ik ben zometeen nog een uurtje bij je.
1: Man, what up, though? This is Big Sean.
2: What's up, it's Summer Walker.
3: What up, it's NLE Chopper.
4: And we are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: Yeah. In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
14: Hij is aannemer, veel stress.
13: De man die door iedereen wordt begeerd.
14: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
13: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: What the fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
16: Wat was je van plan dan?
14: We praten thuis, oké.
13: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
17: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
18: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf 17 september in de bioscoop.
11: We are
19: hey.
11: Turn up
20: Galaxy Radio.
21: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
22: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
2: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
23: En ik zeg goedenavond. Het is 6 uur geweest. We zijn begonnen aan je vrije dinsdagavond. Met tot de 7 uur Buzz B, zometeen Snoop Dogg en What's Your Name? Ik zei het net, Snoop Dogg. Kendrick Lamar komt eraan met Squabble Up, maar eerst Ro Alejandro en Russian.
24: We bringing it back.
25: Right back.
26: Now back to the real
27: hip-hop and R&B.
28: Yo.
29: Galaxy.
30: The number one in hip-hop and R&B.

0: Doggy Dog. Doggy Dog. Doggy Dog. Ja, vroeger heette die Doggy Dog, hè? Maar dat is niet meer. Heeft er gewoon een dog van gemaakt. Snoop Dogg hoorde je en Who I Am, What's My Name. En daarvoor Kendrick Lamar met Squabble Up. En Russian was dat met Alejandro en Santa. Het is 6 uur geweest. Betekent begin van je vrije dinsdagavond. Onderwerp van vandaag is privacy. Want vandaag werd bekend dat LG-televisies namelijk gesprekken opnemen en die gesprekken richting de commerciële afdeling van LG sturen. Zelfs als je televisie niet verbonden is met internet, dan wordt alles wel opgenomen. En op het moment dat er even connectie is met het internet, dan wordt alles doorgestuurd. En zo krijg je dus gepersonaliseerde advertenties. En ja, ik heb het er al eerder over gehad. Het is toch raar dat als je ergens in de buurt van je telefoon over een onderwerp spreekt, bijvoorbeeld over waar je graag op vakantie wil, dat dan in één keer je hele tijdlijn vol met advertenties staat toevallig over dat vakantieadres. Iemand of iets luistert er dan toch mee, hè? En het vorige uur hadden we wat bellers, wat reacties, die twijfelden of er überhaupt wel privacy is. Nou, ik denk van niet, maar vooruit, hè, daar moeten we dan mee leren leven. En aan de telefoon heb ik nu Max. Max, je wil ook nog wat toevoegen, hè?
1: Ja, man. Ik wil het toch even kwijt bij je. Het is toch belachelijk dat je helemaal geen privacy meer schijnt te hebben, maar dat als justitie criminelen moet opsporen en wel ineens allerlei privacyregels gaan gelden.
0: Oké. Okay.
1: Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, een beetje appeltjes met peren vergelijken.
1: Oké, okay, misschien wel. Maar ik wilde het toch even gezegd hebben.
0: Nou ja, bij deze heb je het gezegd. Daar zijn we voor. 085 029 4×2. Hier is Frenna.

0: I don't want to play no games. Dior en Kans. Daarvoor Asaki en Central Sea met Wave. Kevin Gates was er met Two Phones. Daar hadden we het pas geleden over gehad. Ja, als je twee telefoons hebt, ben je dan nog wel te vertrouwen, is de vraag natuurlijk. En Frenna was er met Odile en Wizkid met Coca Buddy. Ja, dat kunnen twee telefoons zijn. Één van je werk en één privé natuurlijk. Maar mannen hebben toevallig twee privé-telefoons. Om een bepaalde reden. Ik wil niks impliceren of zo. Nee, helemaal niet. Nou goed, dat onderwerp hebben we gehad. Gepasseerd. En zometeen meer bangers hier op Galaxy, waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Ja, je kan zeggen van jee wat je wil. Maar deze man was toch op een of andere manier geniaal in het maken van muziek. En de samples die hij daarvoor gebruikte. Je hoorde Jesus Walks van Kanye West. En daarvoor Jonne Frezen. En Panna met Jeon. Hey, dit is Galaxy. In Rotterdam te ontvangen op 104.2 FM. In Groot Den Haag op 95.6. In Groot Amsterdam op 95.7. In Alkmaar en omgeving 95.4. Op 95.9 in Almere, Hilversum, het Groene Hart. En in Gouda 103.4 in Utrecht. En overal in Nederland te ontvangen via DAB+. En online natuurlijk via onze gratis downloaden app. Dat is Galaxy.radio. Dan moet je maar even naar zoeken. Glxy.radio. Glxy.radio. Het is gratis, het is voor niks. Daar houden wij Nederlanders van. Als het gratis is, hè? Ja, doet u maar gratis. Hey, zometeen Party Next Door. Ik heb de game voor je klaar liggen met Lil Wayne en All That. En nog veel meer lekkere bangers hier op Galaxy. En dit is een knaller uit de Airplay Top 20. Het is een nieuwe van Edge. Die heet R&B, oftewel Ring My Bell.
1: We are Galaxy Radio. With Boss B. Making traffic jams a lot more fun with the biggest banger.

0: Zo, dan gooi je even gewoon een paar grootheden op één pokoe. Je hoorde The Game samen met Lil Wayne, Big Sean, Fabulous en Jeremiah in All That. En daarvoor Party Next Door, Die Trying. En Eitz was er met een nieuwe single die heet Ring My Bell. Zometeen chaos op de radio na 7 uur. Met Daniel en Eitz in Nieuws Radio. Vanavond om 11 uur onze eigen nachtkoningin Rosa G's neemt je mee de Graveyard Shift in. Morgen om 6 uur wordt de dag geopend door Richie Styles en Tony Q in de nieuwe aflevering van de Galaxy Morning Marathon. En ik spreek je morgenmiddag weer om 4 uur. Dan mag ik weer door de avondspits heen loodsen en tegen je baas zeggen: het is genoeg geweest. Vaarwel en tot ziens. Dat allemaal morgen om 4 uur. Blijf luisteren naar Galaxy, want we hebben natuurlijk de hele dag de beste muziek voor je. En wil je allemaal ons volgen wat we aan het doen zijn, dan kun je terecht op onze social media kanalen. Of op onze website, dat is Galaxy.radio. Ja, staat die plaat nu onderhand klaar? Oké, daar gaan we dan. Ik spreek je morgen. Hoi!
1: New music first. Yo, new music now.
2: New feature music on Galaxy Radio.
0: Ja, en deze geef ik je nog even mee. Ema samen met Brent Faiyaz. Nieuwe single heet Need It Bad.

Galaxy Radio on FM, digital radio, and online.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 7 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchet houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
8: We are
10: Turn up.
8: Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
8: Let's go. And now.
12: Hey, people.
8: Chaos to the max.
13: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
8: Noose bomb and ice. Here on Galaxy.
14: We got you. You.
8: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro en dancehall bangers. En hier is Daniel Noosebaum.
15: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Noosebaum en tegenover zit Icy.
16: Yes.
15: Wij snappen dat je helemaal doorweek bent, hè? Ik bedoel, ik zie je echt met een natte broek, maar toch hebben we er zin in. Zometeen hoor je Kamer uit Delhi. Maar dit is Lil Baby, Dead Fresh, hier op jouw Galaxy.
8: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio

0: Nee, maar ik meen het serieus, joh. Ik denk dat als ik... ik denk dat er zo de liter plas water onder me liggen.
1: Ja, het hoost echt vandaag. Ik weet niet wat er aan... God is boos, denk ik. Hij is aan het duilen.
0: Maar de hele dag ook, hè?
1: Ja, bro. Morgen ook, volgens mij, man.
0: Ongekend.
1: Blijf, hè. It's time to set it off. You all know the name. I'm the one who run this city. Yeah. Recognize his voice. Introduce it. This is Noose Radio. Turn it up. Go. Turn it up. With Daniel Noosebaum. In the building.
0: Tot en met 9 uur zijn wij bij je en we zorgen de beste hiphop en R&B die je ooit zult horen. Ja, en daarvoor is natuurlijk ook altijd plek voor jouw tracks in onze playlist 085-029-2222. Vraag daar je plaat aan via de app of WhatsApp. Nou, je mag ook even inbellen, gezellig. Dat is altijd leuk. Hé, hey, we hebben een spannende show vandaag, namelijk...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jij zit niet helemaal lekker in je hum, hè?
1: Nee, het gaat niet helemaal goed bij mij,
0: Nee, het gaat niet helemaal goed. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben.
1: Precies.
0: Gisteren was dan het magische moment, namelijk de F2F Awards in Amsterdam. F2F is eigenlijk het Nederlandse OnlyFans-platform. Daar gaan we het ook zo meteen over uitgebreid over hebben. We hebben daar zelfs een beller mee die gewoon 2 keer maar liefst heeft gewonnen.
1: Nee.
0: Het is toch ongekend? Ben jij wel eens geabonneerd geweest?
1: Ik wou het net aan jou vragen.
0: Hé, er zit toch een beetje like-minded, hè?
1: Ja, ik hoef niet te abonneren, ik kan gratis video's krijgen, man. Dus ik ben helemaal goed.
0: Hoe dan? Hoe dan?
1: Ja, gewoon lekker zijn, bro. Je moet gewoon ijs eten en gewoon een gouden tand.
0: Een gouden tand? Dat helpt nog niet eens. Jij hebt nog niet eens een vriendin, jongen.
1: Ja, maak je geen zorgen, bro. Ik heb al schatjes.
0: Ja? Nou ja, wie weet gaan wij dit weekend dan wel tof doen.
1: Spannend.
0: Ja, wat het is, dat hoor je uiteraard deze uitzending. Ik krijg ook een leuk appje binnen van Ryan, die zegt... Daniel Nice, oh my god, morgen bijna geen OV door die staking. Ik moet gewoon gaan werken. Mijn baas zei, regel iets. Ja, natuurlijk zal ik vanuit Utrecht komen lopen of zo. Ja, ik vind het een beetje bijzonder allemaal.
1: Ja.
0: Ben jij morgen in probleem met die OV-staking?
1: Ja, ik ben überhaupt sowieso in het algemeen probleem met de OV, man. Maar morgen ga ik sowieso niks doen, man. Ik ga nergens naartoe, echt lekker in mijn bed de hele dag.
0: Nee?
1: Ja, hoe moet ik naar buiten gaan, bro?
0: Ja,
1: ik ga niet met de fiets naar Amsterdam. Nee. Helemaal lijf.
0: Misschien dat ik je wel kom ophalen.
1: Oh, ik hoop het.
0: Nu hoor je Tyla, Dead Girl. En zometeen ook bijzonder nieuws vanuit Gouda. Ja, wat het is, dat hoor je zometeen. Deze waterplaat van Tyla.

0: Dead Girl hoorde je hier bij Nieuws Radio.
1: Ja.
0: Ja, er is toch echt iets prachtigs aan de hand. Ik zag een nieuwsartikel en ik denk, ja, dit is fantastisch. En ik ben ook benieuwd naar jouw mening. Dus, hey, de lijnen staan geopend. Ik weet dat je luistert en ik weet dat je mee wilt discussiëren in de volgende... Ja, want ik weet al dat dit een discussie gaat worden.
1: Dat, ja,
0: weet,
1: dat voel ik al anders. Ja, zie je dat al, jongen.
0: 085-029-2222. Bel je in, maak je ook nog even kans om een Galaxy Goodie Bag. Dus bel vooral eventjes in, discussieer lekker mee. Maar ik zag iets op mijn For You page binnenkomen. En toen dacht ik, ja, ik begrijp het wel. Want namelijk, een trainingspak, een jongensbroek of voetbalshirt. Leerlingen mogen dit niet meer aan op de middelbare school. Van de Goudse Waarden in Gouda. Nou, de VMBO-school heeft na de zomervakantie strenge kledingregels ingevoerd. Nou, het levert discussie op onder scholieren en hun ouders. En zelfs de lokale politiek bemoeit zich er intussen mee. Ja, ik moet zeggen, ik ben het ermee eens.
1: Weet je,
0: school is geen hangplek.
1: Wat heeft hangplek te maken met de trainingsbak?
0: Je komt er gewoon echt fucking lui over. Dus ongeïnteresseerd.
1: Kijk wat ik aan heb.
0: Ja.
1: Is dat leuk? Kom ik lui over?
0: Nou, oké, dus omschrijf even voor de luisteraar. Wat heb je aan op dit moment?
1: Ik heb een trainingspak aan van een mooie merk. Het is zwart. En ik heb mooie schoenen aan en een pet op.
0: Ja.
1: En het ziet er gewoon netjes uit. Het is gewoon matchende, comfortabel. Het regent buiten. Ik dacht, laat me gewoon even comfortabel.
0: Nee, maar kijk, je gaat nu... Kijk, je zit ook nu niet op school, Ice. Je zit hier lekker in het chille radiostudio. Hier is het warm, buiten is het koud. Dus ook al zou je in je pyjama zitten, ik vind het allemaal prima.
1: Ja, maar als ik in mijn pyjama op school zit, wat maakt dat uit, bro?
0: Vind ik heftig, man.
1: Bro, hoezo vind je dat heftig?
0: Nou, omdat wat ik zeg, kijk, je bent daar met z'n allen in één gezamenlijke ruimte. Je moet ook een beetje gemotiveerd overkomen. Ik weet nog wel dat mijn docent op de middelbare school tegen mij zei van, Daniel, trek jij je jas eens uit. Want ik had altijd mijn jas aan in de klas.
1: Ja, maar
0: zei
1: dat
0: ik,
1: anders.
0: Joh, waarom? Toen zei hij, ja, het komt gewoon ongeïnteresseerd over. En weet je, voel je gewoon eens even thuis hier.
1: Ja, bro, maar een jacka vergelijken met de trainingspak. Nee, man. Ze laat echt de spijker mis gewoon. Ik zeg je eerlijk.
0: Je verplaatst je dan van je bed. Want heel veel gasten hebben natuurlijk allemaal geen zin in die school. Ja. En dan verplaats je in het makkelijkste auto en dan ga je naar de les. Doe even
1: gewoon
0: even wat leuks aan.
1: Het is comfortabel, neef. Het is comfortabel. Als ik een focus op school, heb ik gewoon een trainingspak aan, zodat ik gewoon lekker nonchalant kan zitten en kan werken, bro. Nou, het heeft niks te maken met hangjongeren. Dit. Ik vind dat echt onzin, man.
0: Nou, maar moet je je voorstellen dat bijvoorbeeld nerds op die school, bijvoorbeeld, of jongetjes of meisjes die zich niet helemaal chill voelen, dan opeens langs een hele groep moeten lopen?
1: Maar is dat mijn zaak, bro?
0: Wat?
1: Is dat mijn zaak, dat ze niet durven te lopen langs jongens,
0: ja, misschien zijn ze bang wel voor die trainingspakken.
1: Nou, dan moeten ze met me praten een keertje. En dan wie weet kunnen ze erachter komen of ik wel echt gevaarlijk ben of niet.
0: Maar vind jij jezelf gevaarlijk dan? Ik vind jou wel gevaarlijk, ogen zo in die trainingspak.
1: Ja, lekker ja. Op een...
0: ja, ik zou even
1: met jongen lopen. Heb je van een trainingspak of niet?
0: Wat zei je?
1: Heb je zelf
0: ik moet zeggen, ik heb dus nooit, maar dat ik nooit de trainingspak aan.
1: Maar hoezo, dat er een imago tegen me achter zit? Of?
0: Nou, thuis heb ik wel eens een jongensbroek aan, maar ik vind gewoon als je naar buiten loopt, ben je aan het werk. Dus de mensen kunnen ons nu ondertussen wel nog een beetje, die kunnen wel weten van, hé, die zijn van dat programma.
1: Weet je wat ik vind? Ik vind dat we gewoon te veel zeiken, man. Een trainingspak is gewoon normaal, man. Als je in je onderbroek naar school gaat, oké, maar dat kan niet. Maar een trainingspak, bro, doe even normaal, man. Dat zijn andere dingen waar we ons zorgen over moeten maken.
0: Ik vind echt een beetje dat je niet de spijker op zijn kop slaat op dit moment.
1: Nee, jij wel. Ik ben het echt niet met je eens, man. Echt niet.
0: Laat het ons eventjes weten via de app. 085-029-2222. Ben je het eens dat kinderen gewoon geen trainingspakken meer aan mogen naar de middelbare school, naar het VMBO? Of denk je, nou, ik vind het eigenlijk wel goed. Je moet wel een beetje goed

0: Vida en OJ. Sensational hoorde je hier. Op Galaxy natuurlijk. Ja, er gebeurt veel.
1: Ja.
0: Namelijk in de app van Galaxy. Er zijn genoeg ook mensen die het met mij eens zijn.
1: Serieus?
0: Ja, ik heb je binnen van Jay. Zet Daniel, ik draag nooit een trainingspak. Vindt er ook helemaal niet uitzien.
1: Ja, belachelijk man. Jay, ik ben niet met je man. Ik zeg je eerlijk.
0: En ik krijg... ja, ik heb het even binnen van Alicia trouwens. Die zegt, ik vind jongens in de trainingspakken ook niet leuk uitzien. Doe even wat leuks aan op school.
1: Nou, dat is bullshit man. Vrouwen vinden dat jij sexy man.
0: Wat?
1: Vrouwen houden van een grijze joggingsbroek, hè? Wist je dat?
0: Nou, nu breekt echt mijn klomp.
1: Heb je dat nog nooit gehoord?
0: Nee.
1: Kijk op TikTok bro. Vrouwen vinden het aantrekkelijk als een man een grijze joggingsbroek draagt man.
0: Ja?
1: Want dan kunnen ze ook zien wat eronder zit zeg maar.
0: Nee, oké, dus een beetje wat in de kuip. Zeg maar, ja. Wat voor vlees in de kuip hebben.
1: Ja. En bij mij is er wel veel vlees te vinden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Galaxy 085-029-2222. Bel even in. Laat me even weten wat jij ervan vindt. Nogmaals, we zitten over de discussie te praten. Trainingspakken aan of uit.
1: Ik heb iemand nodig die even met mij eens is, man. Even, waarom is iedereen met jou eens vandaag? Waarom is dat niet zo, man?
0: Ja. Ik ga eventjes de app refreshen, want ik zie op het einde. Er komt nu een appje binnen.
1: Oh.
0: Oh, die wacht tot die bericht controleert telefoon. Dat is altijd gezellig.
1: Oh, ben benieuwd.
0: Oh, ik krijg een appje binnen. Oh, eens even kijken. Klinkklare onzin. Gewoon mensen laten aandoen wat ze willen aandoen. Tenzij het aanstootgevend is of wat dan ook. En het mag ongeïnteresseerd overkomen. Zo komen docenten ook op vele manieren over. Niet alleen ongeïnteresseerd. Je zou er zelfs ook de perfecte kleding aan kunnen doen. En geen ene flikker uitvoeren op school.
1: Maar wat, we hebben...
0: Dus denk... Oh, en we hebben een bellen. Even kijken. Galaxy, goedenavond.
2: Een
0: goedenavond.
2: Hele goedenavond.
0: Met wie spreken wij?
2: Met Tim.
1: Hey. Tim.
0: Tim.
1: Goedenavond, jongen.
0: Goedenavond. Wat vind jij ervan? Wat vind jij ervan?
2: Wat was de vraag ook nou weer?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, de vraag was natuurlijk of je trainingspakken. School in Gouden heeft het verboden zojuist. Je zegt, ik wil niet meer dat mijn leerlingen trainingspakken aantrekken naar school. Ben je het er mee eens, jou te nemen? Want ik vind het wel goed. Kijk, lekker representatief. Weet je wel, huppatee.
2: Ja, ik vind dat iedereen gewoon... mag dragen wat hij lekker wil, joh. Yes. Zolang het niet kort is. Zolang niet in ondergoed of zo naar school gaat, vind ik het gewoon prima, joh.
1: Dat zei ik ook. Ik
2: lekker comfortabel. Je zit ook 7 uur in de klas, snap je?
0: Ja. Ja, kijk, de school zegt, dat vinden wij vrije tijdskleding voor op de bank. Het is geen passende kleding voor op school, zegt Maria van Welli, directeur van de Goudse Waarde. En zij denkt dat wat de leerlingen voor kleding aan hebben in de les uitmaakt voor hun gedrag. Nou, als je 's ochtends nadenkt, ik ga naar school dus ik doe geen trainingspak aan, dan help je ook aan herinneren welk gedrag erbij hoort. Dus zij koppelt eigenlijk slecht gedrag aan trainingspakken.
2: Wat ik ook een beetje raar vind, maar goed.
0: Nee, daar ben ik het wel met je eens.
1: Ja, ze stigmatiseren toch, alsof
2: er... Ja, dus omdat iemand... Dus ja, nee, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Nee,
1: ze zeggen gelijk dat je een crimineel bent.
2: Ik kan er niet vanuit gaan dat iemand een bepaald gedrag vertoont, omdat hij bijvoorbeeld een Gucci pet op heeft of zo.
0: Nee, oké. Nee, vind ik ook. Nee, daarentegen heb je helemaal gelijk. Tim, ik wens je nog een hele fijne avond. Ik ga nog even iemand anders aan de lijn krijgen.
2: Yes, hetzelfde. Yes.
0: Dankjewel, hoi hoi. Ja, want degene die ons heeft geappt via de app van Galaxy, genoeg meid geregeld in mijn trainingspak op de middelbare school. Ik ben dan toch even benieuwd wie dat is. Ik ga me volbellen. Zou toch wel even leuk zijn.
1: Ik ga een stuk.
0: Even kijken of diegene opneemt. Het is natuurlijk goedenavond met Galaxy.
3: Jongens, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Jij wou je even mengen in deze discussie.
3: Ja, je ziet het, ik heb mijn zegje al gedaan. Maar ik reageer normaal nooit. Maar dit, welke school verbiedt nou weer trainingspakken op school? Dat kan toch niet?
0: Toch? Ongekend, hè?
3: Dat staat nergens op, man.
0: Nou, kijk, maar beter wel met me eens dat gewoon normale kleding, even een spijkerbroekje en een t-shirtje, wel gewoon er netter uitziet dan een trainingspak?
3: Tuurlijk. Maar, aan de andere kant, kijk, als we het hebben over dames hebben verschillende smaken ook weer, snap je? Je hebt genoeg dames die denken, oh, doe maar jongens, sportieve kleding. Vind ik top.
0: Maar jij zegt dus, want hoe oud ben jij?
3: Ik ben 25.
0: Oké, nou ja, goed, dan is het 10 jaar geleden dat je naar de school ging. Droeg je toen ook altijd trainingspakken?
3: Ja, zeker.
0: Maar
3: ja.
0: Heb je dan nog wel eens een keer een klasgenoot geregeld in het trainingspak?
3: Er is genoeg geregeld op de middelbare school als een trainingspakje, geloof me jongen.
1: Heeft het te maken met die trainingspakken of door je eigen charme, zeg maar?
3: Ja, ik denk dat ze ook wel zagen van deze jongen is een beetje stout, snap je?
1: Dus die stigma klopt toch wel, stoute jongens hebben een trainingspak.
3: Dat zeg ik niet, maar bij mij was dat wel het geval, man.
0: Hey, als je een boodschap zou hebben voor de school in Gouda, vertel het eens.
3: Lekker normaal doen.
0: Ik wens je nog een hele fijne avond, bro. Thanks voor het reageren via de Apple Galaxy. En weet je wat het leuke is?
3: Wat dan?
0: Omdat je zo aan het mengen bent. Jij krijgt van ons een Galaxy Goodie Bag!
1: Woe, woe, woe!
3: Wat
0: krijg ik? Serieus? Grap, we zitten hier helemaal... Je krijgt van ons een Galaxy Goodie Bag.
3: Oh nee joh!
0: Ja! Ja!
3: Lekker man, goeie man. Waar kan ik die ophalen?
1: Ik stuur de gegevens op, bro.
0: Kom naar je toe.
3: Oké.

0: Nog steeds krijgen wij ontzettend veel belletjes, Ice, over het gedoe van... als ik zeg van, joh, hey...
1: Ja, mijn uitspraak, hè? Wij zijn zwanger.
0: Nee, daar gaat het niet om. Oh. Het gaat over de joggies pakken.
1: De joggies pakken? Ja, goedemorgen.
0: We hebben Michael aan de telefoon. Michael!
2: Yo, hoe is het, jongens?
0: Ja, fijn dat je weer bent, joh. Een van onze vaste luisteraars, gang.
2: Ja, ik ben weer toevallig in de auto. Dit keer met mijn zoon van 11 en die luistert mee. Dus die is helemaal enthousiast. Maar we hebben geluisterd naar deze stelling die ik nu heb voor vandaag als onderwerp.
0: Ja.
2: De vorige keer was ik het niet eens met...
0: Met Ice?
2: Ja, maar. Ja, met Ice. Maar ik ben het dit keer wel met Ice mee eens, toch?
0: Dus jij zegt wel van jongens pakken mogen gewoon aan op school?
2: Die mogen gewoon aan op school.
0: En toch? Maar jij zit ook met je zoontje in de auto. Hoe heet je zoontje?
2: Kenzo.
3: Hallo!
1: Hey, Kenzo.
0: Hey Kenzo, wat vind jij ervan? Jongens pak aan of mogen die gedragen worden op school, ja of nee?
3: Ik bedoel gewoon, het is onzin. Wat maakt het de school uit wat we aantrekken? Even serieus.
1: Jij bent een soldaat, man. Ik zweer het, Kenzo. Jij begrijpt hoe het werkt.
0: Ja, maar je snapt toch ook wel dat... ik voel me een beetje lullig.
1: Daar is Daniel, dan kan je niet ompraten, bro.
0: Ja, ik voel me een beetje lullig, maar je snapt toch ook wel dat het... Ja, het ziet er wel leuker uit, toch? Zonder...
1: Met trainingspakje.
2: Nou, iedereen mag dragen wat hij wil. Ik bedoel, ja, toen ik op school zat, laat ik het zo zeggen... Daar had je van allerlei soorten kledingstukken. Je hebt ook heel veel jongeren die van die gothic kleding aantrekken. En er is ook helemaal niks mis mee.
1: Nee, precies.
2: Het zijn hele wijde spijkerbroeken en ze zijn helemaal in het zwart.
0: Ja.
2: Weet je, maar het is helemaal niks mee. Ik had een klasgenoot, een dame, een schat van een meid, hartstikke leuk.
0: Ja.
2: En die droeg gewoon, dat was gewoon haar stijl.
1: En met alle respect, respect, daar ben ik nog meer bang voor dan iemand met een trainingspak. Ah. Dus,
2: ja. Daar ben ik met je eens. Je zou eerder nog denken van, hé, wat gebeurt er, weet je? Zometeen een Dracula-tanden op me af.
0: Kijk, dat is natuurlijk ook een voordeel op de kleding, hè?
1: Nee, maar dat doe jij ook, pik.
0: Nee, dat doet die school. Dat doet die school.
1: Ja, maar jij bent het met de school eens.
0: Nou, ik vind gewoon dat het niet netjes is.
1: En ik vind dat het onzin is.
0: Je gaat ook niet in joggerspak naar de kerk of zo.
1: Jawel.
0: Ja?
1: Het gaat om dat je naar de kerk gaat. Wat maakt het eruit dat ik aan heb?
0: Michael, ben je het hier echt mee eens?
2: Ja, de kerk staat ook wel wat anders aantrekken, maar als iemand zijn trainingspak wil aantrekken, dan is dat degene zo goed rest.
1: Precies!
2: Nou, daarin is diegene wel vrij. Alleen, ja, in een kerk ga je meer oordeel krijgen, wat niet de bedoeling is, maar op school weet je, als je daar zeg maar een vooroordeel krijgt over iemand die een trainingspak aantrekt, dan heb ik die van ja. Maar wat als je dan iemand een vooroordeel gaat geven die skinny jeans om het tijd?
0: Nee, ik hoor, man. Maar weet je wat het is? Kijk, de leerlingen die krijgen tot de hersenkans om een outfit aan te passen. Ja, dan krijgen ze alleen een waarschuwing. Als jongeren zich echt niet willen aanpassen, dan gaan we er ook in over gesprekken met hun ouders.
1: Nou, wel gelukkig.
0: Maar we gaan leerlingen niet naar huis sturen, want ze willen niet dan ook dat ze de lessen gaan missen. Dus ik moet kijken hoe dit stand gaat houden in Gouda.
1: Nou, niet lang.
2: Maar ik moet zeggen, kijk, een petje of een jas aantrekken.

0: beetje in een klaslokaal, dat vind ik dan ook wel weer een beetje te ver.
1: Nou, een pet precies. te ver.
2: Ja,
1: nou, ja sorry, maar...
0: Hey, je kan een petje dragen, maar niet tijdens toetsen, want dat doen ze juist met opzet. Ik weet het
1: niet. Nee, dat moet je niet. Dit moet je gatekeeper, bro. Dat moet je niet vertellen, want anders is het...
0: Ik ben niet gestipt. Zo ging het vroeger wel uiteindelijk, weet je. En dan kon je oogcontact maken naar links of naar rechts. Van, Hey, Jester.
1: Ja, daar weet ik alles van.
2: Kenzo, als jij nog een laatste woord hebt voor deze voor dit onderwerp?
3: Ik vind het best prima als je een trainingspak aandoet. Als je maar er normaal mee doet. Niet dat je ineens in de les zegt van hey, ik heb een trainingspak aan. Vinden jullie het cool of zo?
1: Poppie niet doen.
2: Nou, weet je wat het is? Ik ben omgeluld. Kenzo, jij hebt me helemaal te pakken. Ik ben helemaal met jou en je vader in ijs eens.
1: Gelukkig.
2: Jullie hebben me helemaal omgepraat. En weet je wat we doen? Gelukkig. Omdat jullie ook zo gezellig bezig zijn, geven wij jullie aan jullie Galaxy Goodie Bag!
1: Goodie Bag voor jullie!
0: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Wat zeg je dan, Kenzo?
3: Thank you!
1: Hey, alsjeblieft, jongen.
2: Stuur ons even een app via de Apple Galaxy en dan komt het zo meteen jouw kant op.
0: Is goed, dankjewel, jongen.
2: Lekker, de opposites. Hoor je

0: Dub is it. Feestje om een graf voor de hier op Galaxy. Ja, met natuurlijk zometeen het belangrijkste nieuws vanuit de hit. Vanuit Joost Givioen. Kom maar mee, wat zit er zometeen in, Joost? Ik ben benieuwd. Weet je, misschien is het ook wel regenachtig.
1: Een hele goede avond, Daniel. Ja. Ik heb nieuws over Macklemore. Die heeft er een rommeltje van gemaakt. En het gaat ook niet helemaal lekker met de neef van Kendrick Lamar. Maar om een hele andere reden.
0: Wat het is, dat hoor je zometeen.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Got everything you need. Now bring it like you. Dit heb jij gemist uit de CarJ en DNA show.
3: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
4: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
3: Dat is de week, hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
2: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de CarJ en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
5: We are Galaxy Radio
6: on FM, DAB, and in the free radio app.
7: This is trendsetter, whatever she do, they bite. I like take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is trendsetter, whatever she do, they bite.

0: Die Die hoorde je juist hier op Galaxy. Ja, is dan toch wel echt het WK-plaat. En hij blijft ook lekker hangen nog, hè?
1: Ja.
0: Ik vind het echt wel een fantastische plaat.
1: Ja, gelijk flashbacks, jongen.
0: Ja, over flashbacks en over nieuwe nieuws gesproken. Joost
2: met
0: Jong.
2: Ja hoor, daar zijn we weer met een nieuwe kakelverse hitnieuwsflash. Het gaat niet helemaal goed met Macklemore. Hij heeft normaal een grote mond, maar nu iets te groot. Hij stond in het voorprogramma van Ed Sheeran toen hij op het podium opeens een tulband opdeed en anti-Israël opmerkingen maakte. Hij wordt beschuldigd van antisemitisme en popster Pink is het daarmee eens en vindt echt dat hij te ver is gegaan. En het gaat ook niet zo goed met Baby Keem. Hij krijgt de AFAS live in zijn casino-tour niet vol. Hij mag dan wel de neef zijn van Kendrick Lamar, maar echt kaarten verkopen blijkt nog niet zo makkelijk. En het spannende disco- en hip-hop-experiment van French Montana en Max B is eindelijk op de streamingsdiensten gegooid. De reacties op social media zijn compleet verdeeld. Het is dus maar de vraag of dit duo het gaat redden. Oké, dat was hem weer. Een nieuwe hitnieuwsflash. Terug naar Daniel.
0: Thanks, Joost. Hey, who's that
3: providing the sound? This is Galaxy Radio. One of a kind. This is where you hear the biggest stars. Biggest stars. Here's the biggest stars.

0: weer op Galaxy. Ja, en we gaan het zo meteen eventjes hebben over namelijk de F2F Awards. Want die waren gisteren. En mocht je nou denken, F2F Awards, wat is dat nou? Ja, dat is eigenlijk een beetje de Nederlandse variant van OnlyFans. Ja, en er zijn veel mensen daarin in de prijzen gevallen. Ja, en dat is natuurlijk gewoon wel weer het bespreken waard. Vind je niet?
1: Ja,
0: nou, of niet? Nou, je vindt het spannend. En we gaan zo meteen bellen met een van de top creators van OnlyFans over F2F. Nou, die heeft gewoon 2 prijzen gewonnen. Wie dat is, dat hoor je daarna. Post Malone en Jeremy. Fuck.
1: Jeremy, bro.
0: Jeremy. Zo.
1: 50 keer, bro.
0: Zo.
1: Nog 1 keer dat ik dit op TikTok doe.
0: Ja, maar mijn bril die zat niet goed.
1: Ja, geef maar de bril de schuld.
0: Ja, nee, maar mijn bril zat niet goed.
1: Jeremy, mensen.
0: Ja, Jeremy, ja, sorry. Ja, mijn bril zat niet goed.
1: We gaan het opnieuw doen. Jij kan het.
0: Ja, Post Malone. Ja, wat is het? Laat me even op mijn bril zetten. Ja, ik zie geen moer zonder bril. Dat meen ik serieus. Oh, ja. Wat erg. Nou goed, we gaan wel opnieuw. Dat hoor je na Post Malone en...
1: Jeremy! Ja.
0: Met... Fuck.
1: Hoor je die pokoe dan?
0: Fuck. Oh, yeah, nightmare. I have no conversation.

0: Ja, F-U-C-K. Ja. Weet je, hoe ga je dat dan afkondigen?
1: Piep.
0: Ja, piep. Je luistert in de Nieuwsradio, daar zijn we dankbaar voor. Tot om 9 uur vanavond zijn we bij je. En ja, zojuist hebben we echt contact gemaakt met de Nederlands grootste adult performer en creator. Performer wil ik eigenlijk niet zeggen, creator. Die er maar bestaat. Laat je horen voor Dutch Daily! Zo, hoe is het?
2: Goed, met jou.
0: Nou, heb je even. Ik ben blij dat je spreekt.
2: Ja, is dat zo?
0: Nee. Hey, we mogen je feliciteren.
1: Ja.
2: Ja, superleuk.
0: Met twee awards. Hey, voor de mensen die de F2F Awards niet kennen, vertel eens, waar gaat het over?
2: Ja, F2F is een platform dat een beetje lijkt op OnlyFans, maar dan voornamelijk gefocust op Nederland.
0: Ja.
2: En eens per jaar worden awards uitgewisseld voor verschillende categorieën.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld Best Status Creator en Best Male Performer, dat soort dingen. En ik heb er twee naar uit mogen nemen.
0: Nou, dan mogen we een boosje mogen, ja.
1: Dat heb je even in je zak gestoken, hoor. Top.
0: Ja. Ja, want dit is nog best wel bijzonder. Hoeveel prijzen heb je al überhaupt ooit in de wacht kunnen slepen?
2: Nou, nul.
0: En dan ben je op één avond er even twee.
2: Ja, inderdaad. Wow. Het staat op een bucketlist, dus ik dacht, ik moet er nu werk van gaan maken.
1: Hoe kom je daar in aanmerking voor?
2: Je kan genomineerd worden, dus mensen kunnen dan voor je gaan stemmen.
0: Ja.
2: En dan kom je in een voorronde en dan door stemmen kan je uiteindelijk die award winnen. Dus, en de andere award is voor ambassadeur van F2F.
0: Ja.
2: Dus ik ben uitgeroepen tot ambassadeur van F2F voor het komende jaar.
0: Wauw!
2: Ja, als de enige vrouwelijke creator, dus dat is superleuk.
0: Dus je kan voor ons even een samenwerking regelen met F2F.
2: En dat wil jij, wij Utrecht bij draaien.
0: Wat zei je?
2: U vraagt mij draaien.
0: Nou, dat is top, want normaal is het andersom. Want vertel eens wat voor content je eigenlijk maakt.
2: Ik heb twee verschillende accounts. Ik maak mistress content. Mistress content.
0: Ja, dus als ik tegen jou vraag van joh, weer maar eventjes domineren, dan zou je zeggen?
2: Blaf maar dan.
0: Wat?
2: Blaf maar dan.
1: Blaf.
0: Blaf?
1: Ja, blaf is of domineert jou nu, hè? Je moet blaffen nu.
0: Woef!
2: Je weet toch wat ik dat doe?
0: Woef!
2: Blaf toch?
0: Bloef!
2: Harder!
0: Nee, maar is dat echt, is dat op deze manier, want weet je, we kennen elkaar goed. Ik ben blij dat je niet alles op tafel hebt gegooid tijdens deze dominante ronde. Want je zou me echt kunnen pakken, hè? Je zou me echt kunnen grijpen.
2: Ik denk dat jij wel een beetje mentale schade naar hoe kan houden, ja.
0: Nou, je mag even
2: is bij jou niet zo moeilijk?
0: Je mag één zin zeggen.
2: Bij jou?
0: Ja.
2: Om je te vernederen?
0: Ja,
1: maar... Ja, doe alsjeblieft. Ja, doe maar. Ik wil het ook over horen.
2: Je moeder heeft moeten doorslikken.
0: En het is nog waar ook, nee. Nee. Oké, dus dat voor content maak je, maar je maakt ook nog erotische content.
2: Ja, ik heb ook nog een andere account, meer Girl Next Door, gewoon wat meer teasing video's. Waarbij ik niet mannen aan de halsband heb hangen op dat moment.
0: Okay.
2: Ik heb ook nog af en toe een lieve kant.
0: Okay, dus je bent ook nog wel lief, dat is top. Maar dan was er gisteren zo'n hele speciale awardshow. Jan Kooijman was onder andere degene die awards ging uitreiken.
2: Ja, leuke gast trouwens.
0: Leuke gast, Sylvana uit Vermuiden ook.
1: Oh.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja.
0: Hey, maar dan is het daarna zo'n befaamde afterparty.
2: Zo, ja. Goedemorgen, ik heb er nu nog een kater van.
0: Michelle Cox was daar. We hadden ook nog Iris Schut. Of is dat Iris Schut? Van Iris van met de...
2: Van Ragge.
1: Is het echt zo'n Didi party orgie, zeg maar, daar op een after party? Of is het gewoon lekker netjes en niks aan de hand?
0: Oh, dat is trouwens geen Iris Schut. Nee. Sorry, hoepsie, dat is... Voordat ik...
1: Hier is Queen.
0: Ja.
2: Iris Queen, ja inderdaad. Ik heb ooit naast haar gestaan op de Kamasutra Burgers. Dat stond als een stand naast mij. Ik heb heel de dag alleen maar Ragge.
0: We hebben hier een klein stukje. Ja. Even kijken hoor.
2: Oh nee, houd je op. Hoor, Ragger met één, Ryan Probi. Ragger met één, Robbie. Zou je even
1: horen
2: dat je dat
1: 12
2: uur op een dag lang hoort?
1: Ja,
0: daar word je gek van. Dat is niet normaal.
2: Ja.
0: Maar wat is er nou nog iets wat is bijgebleven van die afterparty van de F2F? Want het moet natuurlijk knalsgek zijn. Allemaal mensen die gewoon uitgesproken zijn op zo'n feest.
2: Ik vond het best wel saai. Dus ik was met een paar leuke meiden en ik dacht, wij gaan even de boel opspijzen. Dus we hebben wel een leuk showtje weggegeven. Lekker een beetje gedanst, over de vloer een beetje geturfd hier en daar.
1: Maar de kleren bleven aan dus?
2: Ja, ik heb wel een video opgenomen met Emily trouwens.
1: Zelfde avond nog?
2: Dezelfde avond, ja.
0: Dus we kunnen nog veel verwachten. Maar hey, wij zijn natuurlijk trots als onze vriend van de show dan toch zo'n award binnensleept. Dus wij zijn daar onwijs trots op dat we dit mogen meemaken. Binnenkort is ook namelijk de X-Biz Awards.
2: Ja, komende week. Inderdaad.
0: Komende week.
2: Ja.
0: Kan je me kort vertellen wat de X-Biz Awards zijn?
2: Ja, dat is een event voor eigenlijk in de porno-industrie. Er komen alle, eigenlijk heel Pornhub komt dan bijeen. Dus als jij een beetje porno kijkt, dan herken je iedereen daar.
0: Nee, ik niet hoor. Geen idee. Lily Phillips, geen idee wie dat is. Geen idee. Bodyblue, wie is zij eigenlijk? Wie is dat, joh?
2: Nou, loop ik jou niet uit te leggen.
1: Een droom die uitkomt eigenlijk.
0: Maar moeten wij daar niet interviewen, Ice?
1: Eigenlijk wel, hè? Ik vind wel dat wij daarbij horen te zijn eigenlijk.
0: Moeten wij daar niet daar voor jou een vriendinnetje vinden?
1: Nou, een vriendin, wie weet. Ik vind het wel leuk eigenlijk.
2: Mag ik een wingman zijn, een winggirl?
1: Ja, kan je dat?
0: Oh, wingman! Nou, ik ben het ermee eens. Kan je dat voor ons regelen, Dutch Delay?
2: Ja, ik kan je al vertellen, ik heb het al geregeld.
1: Wat?
0: Nee! Oh,
1: serieus?
0: Oh. Daniel Nijs op de X-Biz Award! Ja hoor, wat lekker!
1: Wat? Hey, mijn droom komt uit, man.
0: Ja, dat snap ik. wat zijn de do's en don'ts?
2: Oeh, ja, don'ts? Ik denk dat die mensen zijn ook mensen. Dus behandel ze ook als mensen. Niet alleen als soort van porno-object. Shit. Natuurlijk is dat wel het thema van de avond natuurlijk. Maar ook leuk om af en toe wat persoonlijke vragen te stellen. Maar daarnaast is het ook wel een beetje sensatie natuurlijk. Dus een beetje afwisseling.
1: Maar is het alleen kijken of is het ook aanraken?
2: Nou, Daniel weet van vorig jaar dat je ook een beetje mag voelen.
0: En we gaan door naar B-Real. Dus Nelly, ik wil jou onwijs bedanken. En ik zie jou natuurlijk dan aankomende zondag. En gefeliciteerd.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Tegen Richard van den B en zijn ex-vrouw Evertje van E uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voeren een importverbod in op goederen uit Israëlische nederzetting op de bezette westelijke Jordaanoever. Ook komen er sancties tegen bedrijven en individuen die nederzettingen faciliteren. De maatregelen worden binnen 6 tot 9 maanden van kracht. 9 andere landen steunen soortgelijke maatregelen. Israël sluit hierop het Britse consulaat in Jeruzalem. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Let's go!
6: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
3: Right here!
7: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
8: Tina. Dit was niet jouw schuld.
9: Vanaf 17 september in de bioscoop.
1: We are
10: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
1: Let's go. And now.
11: Hey, people.
1: Chaos to the max.
12: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
1: Noose bomb and ice. Here on Galaxy.
13: We got you. You.
1: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Noosebum.
14: Galaxy, goedenavond. Het tweede uur is begonnen hier op Noos Radio. En wie weet stap je zojuist in. Leuk dat je erbij bent. Hey, Ice, het gaat niet zo goed met je.
15: Nee. Veel
14: mentale problemen. Ja. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Want wie weet kan jij Ice helpen. Zometeen voor je buddy go. Maar dit is Ira Summer Tornado.
1: We are Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.

0: Bunny Go, hoorde hier bij Nieuws Radio.
1: It's time to set it off.
2: You all know the name.
3: I'm the one who run this city.
2: Recognize his voice.
1: Introduce it.
2: This is Nieuws Radio.
4: Turn it up, go.
5: Turn it up.
2: With Daniel Nussbaum.
6: In the building.
0: Ah, niet alleen met Daniel Nussbaum, maar ook met Icy.
7: Yes.
0: Icy. Krijg ook een appie binnen. Van Noordin. Die zegt, ik ben vandaag echt 4 keer nat geregend. Even kijken, we krijgen een belletje binnen. Eens even kijken wie...
7: Een belletje?
0: Ja, we krijgen opeens allemaal belletjes binnen.
7: Oh, het gaat lekker zo.
0: Ja, even kijken. We worden 5 keer gebeld. Even kijken.
7: 5 keer?
0: 5 keer. Oh. Ja, hallo, met wie spreken wij? Hallo?
8: Ja, je spreekt met Joost van het Hitnieuws Flash.
0: Hey Joost! Hey. Hey, we hebben je vorige uur al uitgezonden. Ben je vorige uur bij ons in de studio geweest?
8: Ik wilde eventjes zeggen wat een goede plaat het was. Wat was die plaat die net was? Dus ik heb die... Wat een dikke hit, joh.
0: Ja, lekker, hè?
8: Zo, wat een lekkere muziek.
0: Ja, het
7: is wel Daniel.
0: Oh, Tyler, Body Go.
8: Ah, ik ga hem even checken. Heel dik.
0: Ja, tuurlijk. Ja, nee. Jij natuurlijk bedankt voor de hitnieuwsflash van daarnet.
7: Ja.
8: Ja, dan zit ik in een andere studio natuurlijk. En ik hoor opeens de plaats voorbij komen. Ik denk, dat is vet.
0: Wat fijn dat je dan in plaats van even naar de studio loopt, dat je ons toch even opbelt. We zitten jezelfde pand helemaal top.
8: Ja, een hele afstand, maar toch dichtbij.
0: Ja,
7: ja, precies.
0: Hey, yo, hoi hoi. Yo, hoi hoi. Nee, dat is top. Ik kreeg dus een appje binnen van Noordin. Die app van, ik ben vandaag 4 keer nat geregend en daarna scheen de zon gewoon weer. En september is pas net begonnen. Ik ben er nu al klaar mee met het weer, maar ik ben blij dat ik Galaxy op heb staan.
7: Ah, dat is mooi.
0: Ja, dat is toch top?
7: Ja.
0: En Chloe die had nog wel iets raars gevonden. En daar ben ik het eigenlijk ook al mee eens. Die zegt, Daniel Nice, oh my god, ik fietsen vandaag in Amsterdam. Het staat opeens een prullenbak midden op het fietspad. Wie heeft dat daar nou gekeken en gedacht, ja jongens, perfecte plek. En no joke, want Amsterdamse plaatsen bewust de prullenbak als tijdelijke oplossing voor op een fietspad. Omdat de gebruikelijke paaltjes op waren.
7: Ja, ik had die gezien, bro.
0: Ja, niet normaal, hè? Ja. Dat is toch bizar?
7: Midden op een fietspad inderdaad, man.
0: Ja. Nou goed, is wel lekker tegen de veiling van de stad.
7: Typisch Amsterdam weer, man.
0: Typisch Amsterdam. Hey, maar Ice, we zitten er eigenlijk al lang tegenaan te hikken. Het gaat niet zo goed met je.
7: Nee, ja, althans, zo diep. Ja, nou, het gaat niet goed.
0: Nee, wat is er nou met je, man?
7: Nou, ik doe een opleiding in Amsterdam. Ja. Gewoon in Utrecht.
0: Ja.
7: Ik ben 25.
0: Ja.
7: Normaal zou je denken, waarom zit deze jongen nog op school? Op zijn 25e?
0: Dat is heel normaal.
7: Ja, ik vind van wel, maar... ik wil gewoon mijn diploma's halen. Dus ik zit nu in mijn opleiding. Ik moet nog 1,5 jaar. Ik ben al een keer teruggeplaatst. Een 1,5 jaar. Ik ben zelfs van school gekikt. In ieder geval, ik heb gevochten om weer op die opleiding te komen. Ja. En in 1 keer werkte mijn OV niet. Dus ik stond op geen saldo. Dus ik denk, geen saldo, want ik heb een student-OV.
0: Ja.
7: Dus ik check in en ik denk, het werkt niet. Dus ik ga naar Duo. Als je Duo niet kent, dan ga je
0: dan
7: niet
0: krijg je dus tijdens studeren een gratis student-OV.
7: Ja, precies. Ik ging naar de website kijken en dan stond, ik heb geen recht meer op een student-OV.
0: Och.
7: Dus dan denk ik van, hoe kan dat? En ik dacht van, ik ga niet elke dag van Utrecht naar Amsterdam met de trein €25 betalen.
0: Nee, dat is veel geld.
7: Dus ik zit gewoon met de knop in mijn maag, man. En nu ben ik aan het regelen. Maar ik kom er gewoon niet uit. Nee.
0: Maar dat is best wel even serieus, man. Want, ja. Maar ik weet dat je moet binnen 7 jaar je opleiding halen.
7: Ja.
0: En dan is...
7: Nou, 10 jaar. Maar de studentenreisproduct is maar 7 jaar geldig als je niet voor 4 doet.
0: Okay.
7: En ik weet dat heel veel jongeren hiermee kampen. Ik ben er nu ook een dupe van.
0: Maar even serieus. Maar dat betekent dus nu eigenlijk dat je niet eens meer naar school kan. Want,
7: nee.
0: Want je moet werken.
7: Ja.
0: En dat is gewoon €50 per dag. 25 heen, 25 terug.
7: Ja, en ik ben gisteren, dacht ik van, dan ga ik even zwart naar school. Ik nam mijn schooltas mee als een brugpiepertje, zeg maar.
0: Ja.
7: En ik kreeg gewoon een boete. En dat was echt de kerst op de taart. Ik kreeg een hele crash-out. Die meneer zei ook tegen mij, wil je nog een advocaat raadplegen? Ik zeg, ga jij die betalen? Want ze laat het op, man. Even mij een boete geeft, ook naar school gaan.
0: Oh.
7: Ja, dus ik heb gewoon even, het is geen leuke dag. En het is grijs buiten en het regent. Ja, zo die is eruit.
0: Ja, maar ik vind het best wel heftig, man. Want kijk, je probeert dan toch wel weer echt je opleiding te volgen.
7: Ik
0: bedoel, je doet toch je best om gewoon er wat van te maken.
7: Ja, weet je wat?
0: En dan uiteindelijk word je dus, zeg maar, ja, je mag 7 jaar de student-OV gebruiken. Kijk, tuurlijk, hè, men kan zeggen dat we er even iets eerder over moeten doen. Maar dat zijn allemaal privéomstandigheden. Ja. Daar heeft hier niemand niks mee te maken.
7: Ja.
0: Maar dat betekent dus nu dat je eigenlijk... gewoon niet meer eens naar school kan.
7: Nee, ik kan niet meer naar school. En ik heb nu alleen maar instanties benaderd. En die gaan me de hele tijd doorverwijzen naar de andere instantie. Naar de andere instantie. Ik kom er gewoon niet uit. En ik ben gewoon... Ik lach nu wel. Ik ben wel blij met jullie op de radio. En ik hou van iedereen hier die aan het luisteren is.
0: Goh.
7: Jij ook in de auto. Maar het is gewoon niet... Ik voel me niet lekker in mijn vel vandaag en gisteren. Dus hopelijk komt er een... geluk op mijn pad. Binnenkort hopelijk. En zo niet. Ja, ik vind het gewoon belachelijk dat wij willen studeren. Ik wil studeren en dan wordt het me ontnomen, zeg maar, door die studentenkaart. Ze kijken naar een nummer. Ja, 7 jaar, jij hebt maar geen studentenkaart meer. Maar ze kijken niet naar de hele situatie eromheen van waarom heeft deze jongen nog zo lang gevochten om zijn opleiding te behalen of dit en dat. Ze kijken daar niet naar, man.
0: Nee.
7: Het is gewoon, het systeem in Nederland is gewoon kom. En heel veel jongeren kampen hiermee, worden depressief. Ik niet, gelukkig.
0: Heb je tips voor ICE? Bel even in de lijnen staan op dit moment Wagenwijd open. Ja. 085-029-2222. Kan je even naar appen of je kan even nu je telefoon pakken. Ik zal het nummer nog even rustig opnoemen. 085-029-2222. Om eigenlijk eventjes een beetje, ICE even een beetje een soort hart onder de riem te geven.
7: Ja, ik hoop
0: het. Ik meen het serieus, man. Ik vind het wel echt super kloten voor je, want ja. Hoeveel jaar moet je nog van je opleiding?
7: Ja, ik ben nog 1,5 jaar, man. En het is echt bikkelen, man. Ik weet niet hoe ik nu naar school moet gaan. De school begint donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag. Ik weet het even niet meer, man.
0: Nee.
7: Ik zit echt helemaal vast.
0: En wat zeg je school?
7: Ja, mijn school gaat voor me vechten natuurlijk, mijn duo. Maar dat gaat ook weer 8 weken duren waarschijnlijk. In die 8 weken moet ik gewoon naar school kunnen gaan. Ik ga niet elke dag €25 betalen om naar school te gaan. Dat is gewoon onrealistisch. Of dan moet ik echt me daarna uitwerken wat ik al doe. Het wordt hem gewoon niet, man.
0: Dat is best wel heftig,
7: en
0: man.
7: En als ik mijn school niet afrond, bro, studieschuld, hè? €46.000.
0: Dus eigenlijk zit je echt zwaar in de penarie.
7: Ja, letterlijk in de penarie, man.
0: Nou, heb je nog ideetjes voor ICE?
7: Oh,
0: laat me het weten.
7: Ik heb voor dit seizoen.
0: Via de Apple Galaxy 085-029-2222. En wie weet gaat het in de toekomst voor je veranderen, man.
7: Ik hoop het, man.
0: Dat zei Tupac ook. Dit is Changes. Hier, op Galaxy.

0: Zit hier gewoon met kippenvel nog steeds in de studio als ik deze plaat hoor. You're the Tupac. Met Changes hier bij Nieuws Radio. We hebben zojuist een moeilijk onderwerp besproken. Want ja, ook de radio is een soort van jouw dagboek ijs.
1: Ja.
0: Je vertelde over je struggle dat je studenten-OV stopgezet. En dat je daardoor eigenlijk nu niet echt meer naar school kan. Want het is 25 euro per keer. De lijnen zijn geopend en we hebben een beller aan de telefoon. Steve, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hi. Goedenavond. Jij hoorde dit en je dacht ik moet toch echt even reageren.
2: Ja, ik dacht ik wou eventjes er iets over kwijt, ja. Kijk, op zich, ja. Ik snap hem, maar je hebt eigenlijk een luxe probleem. Je geeft het zelf al aan, je bent eigenlijk veel te oud voor die opleiding, technisch gezien.
1: Ja, sorry, maar ik vind niet dat je te oud bent om een opleiding te volgen. Het is toch nooit verkeerd om...
2: Nee, luister. Ik zeg niet dat jij te oud bent voor die opleiding, maar... Als we het gaan bekijken volgens Nederlandse maatstaven, ben jij eigenlijk wel te oud. Kijk, in principe, je moet het zo zien. Jij wordt gestraft voor het feit dat jij vooruitstrevend bent. Weet je? Je wilt jezelf verbeteren, je wilt jezelf omhoog werken, dus je blijft maar doorstuderen, weet je? En daar word jij nu op afgerekend.
1: Maar is dat niet juist goed dat ik wil doorstuderen? Ik wil uiteindelijk mijn diploma's behalen en mijn toekomst, mijn ambitieplan of vooruitstreven, toch? Of niet?
2: Dat snap ik, dat zeg ik. Ik zeg, in principe word jij nu gewoon afgerekend op het feit dat jij vooruitstrevend bent.
1: Ja, maar dat hoort toch niet te kunnen?
2: Nee, dat klopt. Maar ja, er zijn zoveel dingen dat niet hoort te kunnen. Maar ja, weet je, kijk, we leven nou eenmaal in een land dat een beetje krom, recht, schuin, weet je. Maar ja, kijk, weet je, het lastige hieraan is, in principe zou je er niks aan kunnen doen. Want duo gaat je zeggen, vriend. Sorry, ja.
1: Ja, maar wat moet ik nu uiteindelijk doen dan? Wat zou je me adviseren? Want ik moet wel naar school kunnen gaan natuurlijk op het einde van de dag.
2: Ja. Ik denk dat er eigenlijk niks anders op zit dan een bijbaantje.
1: Maar
2: die eigenlijk ook zo.
1: Mijn broeder, die heb ik al. Ik heb al genoeg baantjes. Ik werk me helemaal de naald
0: uit. Oké, even wachten. Want kijk, het OV is natuurlijk ontzettend duur, hè, Steve. Het is 25 euro heen en 25 euro terug. Kijk, de staat geeft dan wel de mogelijkheid om studenten te compenseren door middel van de student-OV. En dat duurt dan 7 jaar lang. Kijk, er is wat van te zeggen dat ICE wel zijn opleiding had moeten afronden binnen 7 jaar. Maar ja, weet je, we kunnen allemaal niet in elkaars privézaken kijken.
1: Er zijn zeker een paar dingen voorgevallen waardoor ik niet mijn school kan afmaken natuurlijk. Privé situaties die me...
0: Weet je, dat is alles. Maar dat hij dus nu... ik vind dat als je op een gegeven moment je leven wil verbeteren en zeggen, hé, ik wil die opleiding behalen of hé, ik wil er echt voor gaan. Ja, dat er gewoon ook ruimte voor moet worden gemaakt. Wie weet zat je eerste 7 jaar niet lekker in je vel en denk je bij jezelf, hé, ik ben er nu uit. Ik kan weer. Ik wil weer.
1: Precies.
2: Los van het feit dat je 7 jaar niet lekker in je vel zit, stel je had de mogelijkheid niet op, weet je?
0: Ja.
2: Dus daarom zeg ik van kijk, in principe je wordt nu gewoon afgerekend op het feit dat jij vooruitstrevend bent, weet je? En dat bedoel ik niet eens negatief, alles behalve, weet je? Ik wil alleen maar aangeven, je bent vooruitstrevend, je wilt jezelf verbeteren. En daar word jij nu op afgerekend, weet je? En dat is krom.
1: En daar moet ik een oplossing voor vinden, want...
2: Precies, is in principe hetzelfde, net als de pensioenleeftijd verhogen,
0: ja.
2: Weet je? Kijk, er zijn sommige mensen die gewoon nog door kunnen werken. Chapeau naar hun, maar ga vrijwilligerswerk doen, weet je. Want wat krijg je nu? Ja. Wij worden de dupe ervan.
1: Ja, en ja.
0: Maar ergens, Steve, ergens triggert je natuurlijk wel dat je, je reageert hier wel op. Je zit vrij te luisteren. Het is buiten natuurlijk regenachtig. Dus ja, wat ga je doen? Naar Galaxy luisteren, of course. Wat zei je?
2: Ik heb net een wereldreis achter de rug. Ik kom vanuit Druten rijden.
0: Ja.
2: Richting Rotterdam. Wat normaal gesproken een uurtje doet. En ik heb er 3 uur over gedaan. Dus ik heb alle tijd om te luisteren. En ik belde niet. Ik bel eigenlijk meer om je hart onder de riem te steken.
0: Ja. Goed zo.
2: Meer in de zin gewoon van bro, weet je. Je kan er niks aan doen. Duo is fire.
1: Ja, ik heb het gemerkt.
2: Ja, maar Duo is erger dan Belastingdienst.
0: Maar nou, dan wil ik even iets recht trekken. Duo zorgt wel dat echt heel veel kinderen die het ook moeilijk thuis hebben een uitwonende beurs krijgen om wel te gaan studeren.
1: Bro, maar ik ben het daar niet mee eens. Ze kijken naar nummers. Ik bel ze op, ze willen mijn hele verhaal niet eens horen. Mijn Tory boeit ze niet.
2: Nee.
1: Het is alleen...
0: Nee, maar, wacht eventjes. Ja. Kijk, in die 7 jaar tijd... Kijk, tuurlijk, hè, we hebben het nu ook over dat er misschien dingen voorgevallen zijn.
1: Ja.
0: Maar ze doen doen wel, zeg maar, hun best met de uitkijk. Tuurlijk, hè, je hebt de pestgeneratie, weet je wel, die gewoon vernaaid zijn door die regelingen en leningen. Tuurlijk, maar ze proberen wel de kinderen te compenseren. En dat er nu natuurlijk bij jou kloot uitkomt, is fucked up.
1: Ja,
0: is
1: echt niet, fucked up. Maar laten we niet onderdrukken dat heel veel jongeren hierdoor ook gewoon in depressie raken of mentaal niet stabiel zijn door deze dingen natuurlijk. Hè? Want je kan ook natuurlijk een crimineel worden en op de straat gaan lopen verkopen. Snap je? Maar mensen met echt ambitieplan of iets, daar wordt niet naar gekeken, man. Het wordt echt onderdrukt.
2: Maar weet je wat ik me nu net zit te bedenken? Kijk.
0: Nou.
2: Je wordt eigenlijk gestimuleerd om gewoon vanaf je 21ste volwassen te zijn, toch?
0: Ja. Ja.
2: Oké, dus dat houdt dan in dat je dan bijvoorbeeld op kamertjes gaat.
1: Ja.
2: Toch?
1: Ja.
2: Je gaat op kamers. En je wilt doorstuderen. Hoe wil je dat voor elkaar krijgen?
0: Ja, lastig. Ik heb zelf gestudeerd in Rotterdam. Ik heb zelf gestudeerd in Rotterdam. Het was pittig.
1: Nou, zoek maar een woning opbouwt.
0: Kijk, weet je, dan woon je op kamers en dan hoef je niet dat OV te pakken, snap je?
1: Ja.
0: Dan heb je een bijbaan, dan woon je in die stad, dan kan je de fiets naar de studie. Snap je, dan hoef je niet meer dit OV te pakken.
1: Een woningshoek is ook niet zo makkelijk in deze tijd.
0: Nee, het is, weet je, de hele traject is fucked up. Maar ja, goed, weet je, het is wel waar we op dit moment moeten dealen. En weet je, Steve, ik vind het fantastisch. Echt fantastisch dat je mijn collega Ice hier een hart aan de riem steekt.
1: Ja, en ik waardeer het ook dat je even hebt gebeld.
0: We hebben nog een beller, dus ik moet je helaas hangen, Steve. Maar blijf vooral lekker bij ons erbij, Steve. Vind het fijn.
2: Jawel, man. Ik heb jullie net

0: is ice hier natuurlijk, tot 11. Yo, dankjewel. Even kijken. We hebben namelijk nog iemand die graag hier wat over te zeggen heeft. Over deze lastige situatie. Ice, ik ben wel blij voor je dat...
1: Ja, ik krijg kippenvel van dit, man.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Het is wel echt... Het is serieus. Ik moet diegene eventjes zelf... want er gaat even iets niet heel goed met die lijnen. Ja. Onze lijnen worden helemaal overspoeld door leuke reacties.
1: Ja. Maar ik ben ook niet de enige die hiermee kan, man. Heel veel mensen kampen hiermee. En ik ben echt blij dat we dit een beetje bespreekbaar kunnen maken.
0: Ja, maar dat is toch ook goed? Weet je, we zijn het ook voor iedereen.
1: Ja, precies. En als iemand zich hierin kan vinden, een eigen verhaal, lief. Wees vrij om ons ook te kunnen bellen. 085-029-4x2.
0: Ja.
1: En wie weet.
0: Hey, goedenavond. Wie spreken wij?
2: Hey Daniel, met Dalroy, man.
1: Hey, ja, goedenavond, jongen.
0: Goedenavond. Hey, je had ook een goed woordje voor IJs?
2: Ja, man. Kijk, het enige bed wat hij kan doen is, ja, die situatie is gewoon lastig met Duo, want ze zijn gewoon keihard.
0: Ja.
2: Het beste is, ja, ik weet niet hoe ver hij moet reizen, maar misschien een traject abonnement of zo, per maand of zo, man.
1: Ja.
2: Dat zal een uitkomst kunnen bieden. En ja, wat die andere guy ook net gaf als advies, van ja, een huis... Een andere woning bemachtigen is ook heel erg moeilijk en je komt dan helemaal in een andere stad te wonen.
1: Maar vooral in Amsterdam is er geen woning te vinden, man. Daar is mijn opleiding.
2: Nee, fuck out, bro.
1: Ja.
2: Nee, man, het is niet te vinden, man. Het is niet te vinden, man. Nee, man, het is lastig, man. Yo is fire, man, want je bent dus nu een soort van op jezelf aangewezen, weet je wel.
0: Ja. Maar jij zegt dus heel terecht, trajectverbinding, misschien is dat een oplossing. En misschien kan hij nog in gesprek gaan, hè, met Duo of met, met je school. Of denk je nou bij jezelf, hey, ik gun die guy een toekomst. Ik heb nog meer ideeën. Bel even in. 085-029-2222. Ik wil je onwijs bedanken voor het bellen, man.
1: Ja, ik ook, man.
2: Ja, is goed, man, bro. Okay.
1: Lobby.
2: Gaan, ja.
1: Bless, kom.
0: Alright, thanks.
1: Ja? Oké. Okay. Dankjewel, bro.
0: Top, thanks. Dit is Hoes Radio en dit is Galaxy. Ach, en bedankt voor alle lievere reacties.
1: Een mooie show weer, man.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja.
0: Mensen die zijn ook gewoon eens met jou en die gunnen je het gewoon het beste uit.
1: Ja, ik gun iedereen ook het beste.
0: Wie goed doet,
1: goed ontmoet.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: guess where you miss last Saturday pan fitty call them.
1: Puta, nema bas. Saj se je or.
2: Ena man met het touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep, ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
0: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, write your soap. Only on Galaxy Radio.
2: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjaldem viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En

0: up, it's Lil Baby.
1: Yeah, Future.
2: Hey, what it do? It's Jacquees.
3: Getting up boy again.
4: Galaxy Radio.
5: Bring the real
6: hip hop
5: back.
7: Bring the hip hop back.
4: And back
8: with more bangers on Galaxy Radio.
7: We wreck the culture.
9: Nieuws Radio hier. En ik weet dat het buiten ontzettend stormt. Het stormt hier al zo wat naar binnen. Ik hoor de druppels van op de ramen. Doe voorzichtig als je in de auto zit. Ik ben bij je namelijk. Gezellig, hè? Dit is Moby Joe met Billy hier op Galaxy.

0: Warrior op News Radio. We krijgen een leuk appje binnen via de app van de jongens van JC Zaanstad.
1: Soldaten.
0: Zullen ze even proberen te bellen? Even kijken, want die willen een plaat horen.
1: Oh, je gaat toch lekker.
0: Natuurlijk joh, op het day. De lijn is al geopend. 085-029-4x2. Ik weet dat je misschien zagrijnig in oud zit. Drukte, weet je wel, mensen, als het regent kunnen mensen opeens niet meer rijden. Dat is ook zo vaak zoiets. Dat is ook raar, hè?
1: Hey, trouwens, los, ik heb ook een maatje die daar zit, man.
0: Ja?
1: Ja, man.
0: Goedenavond, met Galaxy.
2: Hi.
0: Hi, met wie hebben we aan de lijn?
2: Danielle.
0: Dag Danielle.
1: Hey, Danielle.
0: Hey Danielle, jij hebt namens de boys voor van JC Zaanstad.
2: Ja.
0: Wat is JC Zaanstad?
2: Dat is de gevangenis.
0: Oké, check. Ja, goed. En die willen, ja, je wil een plaat aanvragen.
2: Ja, mijn vriend zit daar en hij wil graag een nummer horen.
0: Oké, wat fijn dat hij, dat je dat voor hem kan aanvragen.
1: We
0: worden nog maar erbij gebeld. Even kijken. We hebben nog een beller. Goedenavond met Galaxy.
3: Ja, goedenavond met Mark.
0: Hi Mark.
1: Hey Mark.
3: Hey Mark. Ik heb een advies voor AIDS. Ik heb even meegeluisterd.
0: Ja, oh wacht. Mark, blijf heel even hangen. Daar komen we zo op. We moeten eventjes nog Danielle te woord staan. Het is druk op de lijn vandaag.
3: Oké.
0: Blijf even hangen. Danielle, weet je wat we gewoon gaan doen? Omdat jij dit zo lief aanvraagt, wil ik dat je deze plaat zelf aankondigt. Want jij weet welke plaat het is.
2: Ja, het is het nummer van Joey AK, Straat van Hormuz.
0: Ja.
1: En free jouw vriend, man.
2: Dankjewel.
1: En iedereen die binnen zit.
0: Je hoort hem hier, Joey AK. Dankjewel, Danielle.

Rez mine fur oto. Olă drag pe mic moto. O vedme pur smoko. Teodoro de ma opo. Je wou het voor hem opnemen, hè? Geen boet. Gekke kaliber, ik zeg lil bro, hou die P goed. Ga die tanken ding fixen, gap. Geen smoes. En nu gaan de koppen rollen, net als Verus.

dat die we laten niet. Dit maar hey, I thought die man op blaas of wiet. Jij wil mee, maar jij hebt die de kaart die niet. De killer kong, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, tell my brother you my pima. Hoe make is he, till we's doing a black abima. Hollow punch, laten je dansen als Kawina. Of je gaat

0: toen.
1: Boze tune, ja.
0: Super boos.
1: Ja. Ja, zoals een beetje zoals jouw gesteldheid. Ja. Je luistert naar Noes Radio Galaxy. Daar zijn we uiteraard dankbaar voor. Het is druk op de lijn. En zojuist belde Mark ook in over de kwestie van ICE. Even recappen over de kwestie. Even in twee zinnen. Wat is het probleem op dit moment met ICE?
0: Ik kan niet meer naar school gaan, want mijn studentenaffaire is stopgezet door Dio. Dus ik moet elke dag 25 euro betalen om naar school te gaan.
1: Ja, en dat is een probleem, want dat geld dat is best wel duur per maand. Ja. Als je een dagelijkse opleiding hebt. Je zit een beetje in de knoop. Je zit gevangen in het eigen systeem. Want als jij de opleiding niet afmaakt, dat betekent dus dat je een studieschuld hebt.
0: Van 46.000 euro.
1: Ja, dat is dus best pittig. Ja. We hebben luisteraar Mark aan de telefoon. Mark, goedenavond. Hoe is het op de weg trouwens?
2: Hi. Ja, niet beter dan twee minuten geleden. Het is echt belachelijk weer.
1: Oké, dus wees wel voorzichtig. Ik hoop dat je bijna veilig bent aangekomen.
2: Ik ben er aangekomen. Ik wacht nog even in de auto en dan gaan we naar binnen.
1: Grootste compliment wat je een radiomaker kan geven. Hè? Dat je eventjes in de auto blijft wachten totdat het praten is afgesproken. Ja. Hey, maar Mark, je wou even wat kwijt over de kwestie naar ICE.
2: Ja, zeker. Ik denk dat ICE een goede reden heeft om de school te dwingen om online lessen te volgen.
1: Oh, online lessen.
2: Als we voor COVID dit kunnen doen, kunnen ze dit voor ICE dit zeker doen.
1: Ja.
2: En nee is geen antwoord, ICE.
0: Dus gewoon aankaarten en het blijven pushen, zeg maar.
2: Aankaarten dat je online lessen wilt volgen in de tussentijd en vervolgens zoek je naar een andere oplossing.
1: Hey, maar Mark, je klinkt best wel als een overtuigende man. Als hij problemen hier heeft, wat voor werk doe je? Ben je geen stiekem die advocaat? Kan je niet even helpen?
2: Ik zit in de IT, dus ik weet dat het kan.
1: Okay.
0: Dus het is echt een optie gewoon, zeg maar. Online les.
2: Dat is gewoon een optie.
0: Oké, en stel school wijst het af, zeg maar. Wat kan ik dan doen? Heb je dan nog een plan B voor mij, toevallig?
2: Een plan B? Oh, dan wordt het lastig, inderdaad.
0: Oeh. Ja. Ja, want mijn school, ik weet niet of ze erin mee akkoord gaan, man. Ik ga het sowieso proberen, maar zo niet, dan zit ik weer in hetzelfde dilemma, dus.
2: Desnoods vraag je een medestudent om jouw laptop elke keer online te zetten.
1: Ah. Dat is slim. Dat gewoon een medestudent gewoon iedere keer de Zoom aanzet.
0: Ja.
1: Dan mis je geen vakken, maar goed, Mark.
2: En dan kan je doorstuderen.
1: En dan kan je
2: maar
1: doorstuderen.
2: Dan moet je wel vlammen, want hij loopt wel elke keer voor jou van klas naar klas.
0: Ja, ik ga volle energie, 100%. Ik moet die diploma hebben, Mark. Ik zweer het. Anders word ik helemaal gek.
2: Ja, anders mag je die laptop opeten dan.
1: Maar moeten we niet een soort van GoFundMe opzetten? Voor OV-kosten per maand.
2: Ja, bijvoorbeeld heeft hij een goede laptop.
0: Ja.
1: Maar gewoon, ik dacht voor de OV-kosten, dan kan hij wel naar school, maar dan voor een soort maandelijkstraject.
0: Nee, maar Mark, ik ben echt dankbaar dat je hebt gebeld en ik ga het sowieso meenemen, dit advies. En hopelijk.
2: Ja, man, doen.
0: Nee, heb je? Ja, kan je krijgen, dus.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Nee.
1: Oh, dat was de verbinding met Mark, of niet? Yo, ja, hij heeft gewoon opgehangen.
0: Oeh, ja, ik denk dat de regen, man.
1: Nou, de regen en de storm.
0: Ik dacht daar maar even zitten.
1: Maar besef eventjes hoeveel mensen er gewoon op jouw hand zitten.
0: Ja, ik hou echt van alle luisteraars, man. Ik zweer, ik stop er helemaal, bro. Ik vind het gewoon mooi. Het heeft me ook gewoon weer motivatie gegeven om door te gaan en door te knallen en te vechten, man.
1: Ja, nou goed, ik heb natuurlijk ook altijd de gekke For You page dingen natuurlijk.
0: Oh.
1: Want er gebeurt natuurlijk ontzettend veel online. En wie weet sluit deze hier ook bij aan.

0: View page. En dat neem ik altijd mee naar Galaxy, naar jou. Ik wil het je altijd even laten horen. Want voor de mensen die ook bijvoorbeeld geen telefoon hebben, die hebben dan toch een leuke View page op dit moment. De bronnen zijn verschillend. Want ja, ik heb zo'n gekke View page.
1: Ja,
0: dan zie ik wel weer hele knappe vrouwen. En dan zie ik opeens weer nieuwe items die zijn uitgevonden. Maar ook natuurlijk opmerkelijk nieuws. Nou ja, zo Metro meldt namelijk dat Xavier de studieschuld van zijn dochter volledig afbetaalde.
1: Oh.
0: En hij legde ongeveer 12.000 euro neer om haar schuldenvrije start te geven. Ja, zijn dochters leende bij Duo omdat ze naast haar studie niet meer wilde werken. Ja, ze gebruikte het geld onder andere meer voor uit eten, festivals, terrasjes en weekends weg.
1: Kun je me niet Xavier, in contact brengen met
0: Xavier? Xavier vroeg haar te stoppen met lenen en betaalde de volledige schuld af. Maar ongeveer een jaar later ontdekte hij dat ze opnieuw geld lenen bij Duo.
1: Wat?
0: Dus moet je nagaan. Die meid heeft gewoon 12.000 euro geleend. En gewoon allemaal leuke dingen, om daarvoor allemaal leuke dingen te doen, ja. Terrasjes en zo. De vader komt erachter, die zegt, yo, stoppen, die studiegeld, ophouden ermee. En vervolgens na een jaar zet ze dat gewoon weer aan, joh.
1: Ja, maar dan hebben we nu kamervragen. Gaat dit nog een keer betalen of denk je van nu...
0: Nou ja, voor Xavier is de grens dus nu bereikt. Want als zij zijn dochter opnieuw vraagt om haar schuldenschap te betalen, is zijn antwoord nee.
1: Nou, dan moet ze toch maar gaan werken.
0: Ja, geldexpert Leslie waarschuwt dat het aflossen van de schuld de financiële les kan wegnemen als het gedrag daarna dus niet verandert. Dus het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin dat iemand,
1: ik wil nog gewaagde uitspraak maken, maar ik moet even uitkijken dat ik niet wat verkeerd zeg eigenlijk.
0: Ja, pas op, hè.
1: Zou ik het zeggen?
0: Nou ja, als je daarmee het einde van Nieuwsradio samen met Ice betekent, dan liever niet natuurlijk.
1: Nee. Nou, kijk, zij kan ook gewoon een rijke, welvarende man.
0: Ja, sorry, dit was het. Dit was het. Hey, dan nog meer opmerkelijk nieuws. Namelijk, Humberto Tan verwacht een kind met een nieuwe vriendin.
1: Ja.
0: Ja, Humberto Tan is zelf 60 jaar. En de presentator bevestigt dat hij samen zijn huidige partner een dochter verwacht. Het wordt zijn vierde kind.
1: En ik vind het terecht.
0: Ja?
1: Heel veel mensen zijn boos. Hij is 60, hij gaat zijn kind niet kunnen zien opgroeien. Bullshit. Die man is rijk, welvarend. Hij ziet er fit uit. Zijn vrouw is nog jonger dan hem.
0: Hij wordt 150, wil je zeggen?
1: Nee, dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel dat hij gewoon zijn kind kan opvoeden tot minimaal 20. En dan gaat hij wel uit huis, neem ik aan, toch?
0: Ja.
1: Ja, goed. Vind jij dat niet kunnen
0: doen? Dan is hij 80 en is hij 20.
1: Ja, misschien 85. Wie weet.
0: Ja, wie weet. En dan nog, weet je nog dat gedoe over die, in de coronatijd, over de avondklok, et cetera?
1: Oh, trauma.
0: Ja, Rutte meldde toch wel dat hij de avondklok nodig vond. Anders had de zorg het gewoon niet gered. Ja, op dit moment zijn ze natuurlijk bezig met de corona-verhoren. Hè? Dus alle afspraken en dingen die gedaan worden, die worden dus nu tegen licht aangehouden.
1: Komt het weer terug?
0: Ook Rutte, nee.
1: Oh.
0: Zo ook Rutte. En ze gaan dus nu bespreken hoe ze het afgelopen periode gedaan hebben. En Rutte is alsnog, die vond het eigenlijk terecht, die avondklok.
1: Ah, ik niet. Ik krijg een boete.
0: Nou, ik moet wel zeggen, die avondklok hebben me wel genaaid, zeg maar.
1: Heb je geen boete gekregen, een coronaboete?
0: Ik heb echt, weet je nog dat je vroeger politie en boffie speelde?
1: Ja.
0: Nou, ik heb echt lopen rennen onder auto's, of kruipen onder auto's. Ja. Dat was echt niet normaal. Dat was echt, politie en boefje, maar dan in plaats van dat je kontje knal kreeg je letterlijke straf, namelijk een boete. Ja, heftig, hè?
1: Ja, lijp. Je mag ook niet met meer dan twee personen in de auto of zo. Daarvan kreeg ik mijn boete, man.
0: Nee!
1: Bro, ik kom van werk met mijn collega's in de auto. Ze denken, we droppen ijs naar huis, want het regent. En ja hoor, boete. Wat lachelijk,
0: maar dat was na die avondklok?
1: Nee, tijdens de avondklok. Maar wij gingen naar werk. Ik moest werken. Bij de McDonald's. Oh, shit. Bij een fastfoodketen.
0: Ja.
1: En
0: bedankt.
1: En na het werk ging ik in de auto stappen bij mijn collega's. En we kregen een boete, want je mag niet meer met de samenscholing of zoiets, was het?
0: Ja.
1: Maar ik heb bezwaar getekend en ik heb hem niet meer betaald.
0: Nee?
1: Nee. Zeker. Bro, als ik iets wil, dan ga ik ervoor. Hè?
0: Ja, dat snap ik. Ja, mensen die deden natuurlijk allemaal rare dingen om die avondklok te vermijden.
1: Ja. Oh, ik heb zoveel storytimes erover, maar dat is te veel van vandaag.
0: Nee, ik probeer hem even snel te vinden. Maar
1: het gaat wel lekker left, zie ik.
0: Ja, ik kan het niet vinden. Het was zo'n grappige video.
1: Over,
0: het is mijn hond nu.
1: Woe?
0: Het is nu mijn hond.
1: Mijn
0: die gozer die hond steelt.
1: Huh?
0: Daniel of zo heette die hond.
1: Ja, toevallig, ik zit ook wat.
0: Nou zeg. Ja, als je hem zo meteen hoort, dan. Is zo'n gozer die gewoon een hond stilde.
1: Een hond stilde?
0: Ja, want je mocht alleen maar met de honden buiten met die auto.
1: Oh, die zit dan wel even een hond mee.
0: Je pakt er gewoon een hond af van de vrouw die zegt: het is mijn hond.
1: Oh, was slim.
0: Oh, help me eventjes. Hoe heet deze meme? Laat me het weten via de Apple Galaxy 085-029-4x2. Ja, ik weet het, we hebben al genoeg regen gehad, maar hij staat nog lekker in de playlist. En ik vind het een fantastische plaat. Dit is Dave en Tams. met Raydance hier op Galaxy.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: gewoon ijs.
1: Die zicht er nog verkeerd ook.
2: Serieus?
1: Ja. Hé, hey, luisteraar Kevin die kwam met ja, de meme die ik zocht, namelijk deze.
3: Fuck je hond, het is mijn hond nu. Rennen, jongen. Helemaal gek van die avondklok. Ik heb je daggoedje geswaaid. Je heet nu Jomairo.
2: Jomairo.
1: Dat is zo heftig.
2: Kan toch niet, bro.
1: Dat deden mensen om die avondklok al verwijderen.
2: Ik dacht dat ik gek was, maar dit slaat echt de plank, man.
1: Nou. Ja. Hey, even over game nieuws. Namelijk GTA 6 is echt om de hoek. Hey, namelijk
2: in.
1: Ja, november.
2: Yes.
1: Volgende maand. Nee, over twee maanden, sorry. Ja, heftig dan, hè?
2: Ik ben locked in, bro.
1: Jij bent locked in?
2: 19 november komt hij uit.
1: Ja.
2: Ik ben locked in.
1: Ja, ik ben ook wel locked in. Alleen, nou moet ik wel zeggen, ik zit wel te twijfelen om gewoon... ja, het is een beetje een luxe probleem, maar je hebt natuurlijk die normale versie, die is €80.
2: Ja, normale prijs.
1: Normale prijs?
2: Bro, gamers zijn toch altijd 80, 70?
1: Bro, ik weet nog wel dat ik Call of Duty kocht voor 16.
2: Ja, in 2013 of zo.
1: Ja, dat klopt. Back of 7 was dat.
2: Ja.
1: En nu moet ik €80 betalen voor een game. Maar dan denk ik eigenlijk ook van ja, als ik dan toch €80 betaal, moet ik dan niet een Meijer neerleggen. €100. Dan heb ik namelijk ook nog extra skins.
2: Ja, toch wel. We hebben wel lang gewacht, man. Dan kan je beter gewoon goed uitpakken, toch?
1: Ja, ik zag laatst een interview met iemand. Of ik zag een filmpje online. Dat had ik eigenlijk even in mijn format van net in moeten leggen. Maar goed, het is even een bonus. Iemand die werd opgepakt, die baalde eigenlijk meer dan dat hij schreeuwde: I can't play GTA 6 anymore. In plaats van dat hij baalde dat hij werd opgepakt.
2: Ja, dan ben je echt vijand, man.
1: Nou, dan zit je dus. Dus iedereen zit zich nu een beetje te gedragen. Want ja, mocht je nu de fout in gaan.
2: Ja, dan zit je wel eventjes.
1: Dan zit je. Dan zonder GTA. Iedereen speelt GTA 6 en dan moet jij misschien nog jaren wachten. Ja, dat is toch fucked up.
2: Ja, zielig, man. Houden.
1: Niet normaal, hè?
2: Ja, maar misschien kunnen ze binnen GTA 6 binnen swipen of zo. Wie weet.
1: Ja, hoe dan? Ja, hoe dan?
2: Tegenwoordig kan alles, hè? Althans in Nederland.
1: Ja?
2: Als je die filmpjes op internet ziet, bro, wat ze allemaal naar binnen smokkelen.
1: Misschien moet je die mensen niet
2: zien. Misschien moet even iemand opbellen van Zaanstad.
1: Ja?
2: Van de PI of zo.
1: Ja, maar, zit je nou, ja, ze kunnen toch nog bellen?
2: Ze swipen alles van naar binnen. Dus
1: ja, maar ze kunnen ook gewoon toch. Ik was aan het vroeger een luisteraar.
2: Iemand die binnen zit.
1: Ik had vroeger een luisteraar.
2: Ja.
1: En die ging dan vanuit binnen, ging die mijn show. Ging die dan,
2: ja? Dat had ik gehoord volgens mij, ja.
1: Ik heb hier ook nog zelfs zijn jingle. Wil je hem horen?
2: Ik ben benieuwd, man.
1: Eventjes een kleine ding. Hij zat dus binnen en hij moest dus mijn show gaan beoordelen. Maar ik was toen nog echt een beetje in een soort groentje. En opeens ging iemand vanuit binnen mijn show beoordelen. En hij kreeg op een gegeven moment zelf een jingle.
4: He analyzes every second what he hears. Putting Daniel on a tight leash not to make mistakes and chose the wrong songs.
5: Oh no.
4: What's Willie's opinion of the show today? Time for Willie's judgment. Sharp and honest as ever.
1: En dan kon hij hier dan vertellen, nou, het was gewoon een goede kutshow.
2: Willy heet hij dus.
1: Ja, Willy heet
2: Willy.
1: Ja, hij noemt zichzelf Willy.
2: Willy.
1: Hij is inmiddels wel buiten.
2: Is hij weer vrij?
1: Ja, hij is vrij.
2: Oh, top.
1: Maar zit je binnen? Wij zijn gewoon even benieuwd. Ik weet dat je kan bellen. En ik weet dat je een aantal minuten maar hebt per dag.
2: Ik weet dat je een telefoon ergens op stopt ook.
1: Nou, we zullen je nummer niet snitchen.
2: Nee, alles is safe bij ons. Hè.
1: Alles is safe, het is een safe place.
2: Gewoon even scheid hebben gewoon. Kan het.
1: Bel in 085-029-2222. We weten het. We weten dat je er bent.
2: Hey, bro, laat ze ook gelijk een poko uitkiezen dan. Ze mogen ook een liedje uitkiezen dan.
1: Daarom, weet je, we zijn er ook voor jou.
2: Ja.
1: 085-029-2222. De lijnen staan wagenwijd voor je open. Misschien dat je denkt, hey, ik wil eventjes... Dus dat er net toch die platen we moeten draaien.
2: Ja, laat even je ballen zien, bro.
1: Nou, ballen.
2: Yo, pas.
1: Nou ja, doe eens even niet...
2: Waarom moet je het altijd weer zo auto maken, bro?
1: Doe eens even niet zo vies, man. Nee, doe eens even niet zo vies.
2: Je houdt er van normaal doen, Daniel.
1: Wat? Wat zei je?
2: Je maakt het altijd zo ongemakkelijk, ouwe. Doe van normaal, pik. Ik zeg gewoon stalen ballen. Van, hij moet gewoon laten zien dat hij het durft.
1: Nou ja, stalen ballen, dat Paul. Dat is weet je, dat is ook een beetje lastig zitten.
2: Nou, inmiddels blauwe ballen met dit weer.
1: Heb je blauwe... Ja, want ondertussen, hè. We hadden ook altijd het segment I zoek de vriendin. Hoe is daarmee eigenlijk?
2: Ja, nog steeds single. Single is een pringel.
1: Single. Okay, dit
2: misschien komt dat zondagverandering in.
1: Wie weet. Goed, dit was Loes Radio. Ze mogen bij jou een plaat aanvragen.
2: Ja, ja.
1: Want bij jou zometeen in de show, namelijk, vertel eens.
2: Ja, ik ben er tot 11 uur, dus jullie zijn nog niet van mij af.
1: Ja, weet je, kijk, ik verlaat heel even het schip.
2: En dan kom ik het... Kom ik aanvaren.
1: Kom
2: ik
1: ben er
2: eigenlijk al.
1: Hey, maar donderdag trouwens zijn we ook live.
2: Ja.
1: Maar daarvoor hebben wij een spannend gesprek.
2: Ja.
1: Daarvoor hebben wij een soort van... hoe heet dat ook alweer?
2: Ja, dat moet jij zeggen.
1: Ja, hoe heet dat nou ook alweer, een soort gesprek? Evaluatie met deze zender, ja. En ik heb al gehoord dat ze het niet zo leuk vinden.
2: Spannend, bro.
1: Dus vind je deze show leuk en moet deze show blijven?
2: Even een petitie of zo.
1: Nou, laat het weten via de app van Galaxy. 085-029-2222. Stuur alleen een rood hartje. Als je aan het genieten bent, dan weten wij genoeg.
2: Of Wiel of IJs en Daniel, of Wiel of IJs alleen. Ja.
1: Of in Eikel eigenlijk. En dat is altijd leuk, een beetje support krijgen, toch? Ja. Loose Radio, out. Loose Radio, out.
2: En IJs in.
1: IJs in. Mij hoor je weer, aankomende donderdag. Dit is Young Dolph, Love for the Streets. En ik check je op de Galaxy app. Ciao.
0: Streets raised me, streets paid me. Fuck my first bitch in the hood up under the bed. 7 years old.

0: Ja, we worden, dit is echt een unieke manier in dit programma. En we worden onderbroken, de muziek wordt onderbroken. Want we moeten ook wel gaan kletsen, want anders worden we van de zender afgegooid zometeen. Dus Young Dolph wilde hier, voor de streets, even kijken. Kunnen we dit nog eventjes rechtdraaien? Dat is allemaal technisch gelul.
1: Van mij mag het.
0: Technisch gelul, ja, nee.
1: Oh, schiet op, schiet op, Daniel, schiet op.
0: Ik doe mijn best, Even kijken, kan dit, ja?
1: Ja, oh, zijn we er nog? Ja.
0: We zijn er nog volgens mij.
1: Tof.
0: Even kijken, aan de telefoon, met wie spreken wij?
1: Hallo?
2: Hallo?
0: Ja, yes. Goedenavond.
2: Yes, hey, goede avond man, met DF, DF.
0: Hi DF, goedenavond.
2: Hey. Hey.
1: Wat kunnen we van je doen,
0: wat
1: DF?
0: Wat kunnen we
2: voor
0: je betekenen, DF?
2: Ik wil een goede tune horen. Kan ik een tune horen van Joey AK?
0: Maar we hebben Joey AK zojuist gedraaid.
1: 3 keer zelfs, bro.
2: Ja, dat is wel zo. Oké, praat met me.
0: Maar onze vraag was, zit je binnen of niet?
2: Ik zit vast toch, vanaf daar ben ik toch. Ik zit
1: vast, man. Soldaat.
0: Hey, wat vind je van de show? Eventjes recap, even...
1: Ja, doen we het goed of...
2: Nee, die show is L.I.T. man, is lid man.
1: Soldaat!
0: Nou, weet je wat het is? Kijk, ik verlaat nu het schip. Ik laat je over aan Ice.
1: Broski, even snel een artiest. Noem maar artiest of dan ga ik hem voor je draaien zometeen.
0: Eerste plaats van de show.
1: Snel denk.
2: Jagga.
1: Wie? Jagga. Komt goed. Ga ik regelen, bro.
2: Oké, nog spannend.
1: Soldaat.
0: Ice, soldaat. Blijf. Yo, let's go!
3: More hip-hop, R&B, afro and dancehall music is coming up in a few minutes. On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on. Follow us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 9 PM.
6: Dit is de Galaxy News Update. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Na de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic regent het Europese veroordelingen. Commissievoorzitter von der Leyen noemt de aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig. Bosnië zette 2 Servische diplomaten uit. Nederland stelt via minister Berendsen dat het staatseerbetoon onverenigbaar is met Europese waarden. Oostenrijk en Zweden koppelen de kwestie aan Serviërs EU-toetredingsonderhandelingen. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Gina is de haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
10: What the fuck was je?
9: Gina wil weg, maar haar laat haar niet zomaar gaan.
11: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
9: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Vanaf 17 september in de bioscoop.
4: We are...
13: Hey.
4: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip-hop.
4: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
3: When Ice drops, the night pops. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.

Maak al die mannen stil, wie motiveerde mij? Ik heb jaren niet gechilled, we waren skeer en klein. Nu trek ik paars en trek ik geel, ik heb geleerd van tijd. Weer een nieuwe Richard Mille, camoufleer.

God, met Ali gedaan. Speciaal voor DV die vast zit, man. Free jou, man. My G. Ja, hele goede avond, toppers van me. Die aan het luisteren zijn. Zit je in de waggie? Zit je thuis ergens? Het maakt me helemaal niet uit. Zit je vast achter die baars? Je weet toch, komt allemaal goed. Hey, luister naar Galaxy Radio. Het is inmiddels even kijken naar de klok. 8 uur, 9 uur om precies te zijn. Wat, hè? Dinsdagavond en ik ben er nog steeds om je ogen te blessen met goede muziek. Want het is alweer tijd voor favoriete hip-hop, R&B en dancehall platen van jou natuurlijk. En weet je, vandaag is het een beetje een slechte dag. Ik zit sowieso niet echt lekker in mijn vel vandaag. En ik heb vandaag gedacht van, weet je, laat me een pokerface op doen. Doen alsof het met me goed gaat. En ja, jullie hebben me de moed ingebracht met al jullie belletjes en al die adviezen en zo. En daar ben ik heel blij mee. Dankbaar voor. Dikke lobby en SL naar jou. En omdat het vandaag een beetje een tranquilo vibe is, gaat alles bij mij ook tranquilo. Je kan een verzoekplaatje namelijk opsturen via 085-029-4x2. En luister, alles mag bij mij vandaag. Reggae, dancehall, reggae, Tupac, weet ik voor wie. Stuur het in en dan gaan we in de tussentijd luisteren naar Acid.

keine meer seconden gaan, net als ik. Ik heb jullie bek. Je weet toch, die aanspoeken, zo, die dingen. Hé, maar we gaan gelijk weer door. Dit is Topperig, Chavante en Baga. Hey! Oh.

0: Hier op Galaxy Radio. En ja, als je nu naar buiten kijkt, ik hoor het zelfs op de dakpannen van de radiostudio hier zo. Het regent fucking hard buiten. Ik zeg je eerlijk, ik weet niet wat er aan de hand is. Misschien is God wel boos omdat jij wat verkeerds hebt gedaan of ik wat verkeerds heb gedaan, je weet toch. Maar het is wel best wel slecht weer eigenlijk. En dat betekent dat de zomer officieel voorbij is. En ik zeg je eerlijk, ik ga er heel bad van gewoon, man. Ik ga er echt een partijtje bad van. En ik weet niet wat ik allemaal moet doen met deze dagen, man. Moet ik gewoon binnen zitten, thuis zitten en ik weet ook niet hoe ik me moet voelen. Moet ik blij zijn dat de zomer voorbij is of juist weer niet. Want zomer betekent ook doeken uitgeven. En ik zeg je eerlijk, deze zomer heb ik gesplashed, hè. Ik ben naar Harbor Club gegaan, naar Izakaya gegaan. Ik heb mijn leven geleefd. Op zijn Surinaam zouden we zeggen, alibi muslibi. En dat heb ik zeker gedaan, man. Dus nu is mijn doekoe een klein beetje laag. En als je net bent ingetuned, 2 uur geleden heb ik ook aangekaart dat ik een beetje torisch heb aan school, zeg maar. School gaan is al goed. Ik heb geen studenten of V-kaart meer en ik moet de hele tijd dus zwart reizen. Is niet echt goed, want ik had een boete gekregen van 80 euro notabene als kers op de taart en ik werd helemaal lijp. Amang zegt nog tegen mij van, hey IJs, wil je geen advocaat raadplegen? En ik dacht echt van, broer, ga jij die advocaat voor mij betalen? Want je weet dat dat niet goedkoop is. In ieder geval, deze week was voor mij niet goed begonnen. Dus mijn vraag aan jou is, hoe is jouw week eigenlijk? Wat heb jij vandaag allemaal gedaan? Heb je lekker gegeten? Ben je lekker onderweg naar huis toe? Laat het maar weten, want mijn show is altijd de safe space. 085-029-4x2 is de app en belnummer. En dan gaan we gelijk weer door. Dit is Kendrick Lamar. Letty Gunplay met TV Off.
1: This is hip-hop on Galaxy Radio.
2: Hip-hop. Yeah.
3: Where the biggest stars come to play.

En deze keer heb ik een track gevonden uit Frankrijk. Het is van de Franse artiest Tia Cola. Uitgebracht op 12 juni 2026. En deze pokoe, ik zeg je eerlijk, dit wordt een nieuwe banger, man. Het is helaas geen zomer meer. Maar deze track gaat echt cool op TikTok, man. Even iets van de 80.000 views heeft het op TikTok. Video's bedoel ik, excuses. En de track gaat over het niet uitbetalen van Franse artiesten. Want ze maken vaak pokoes, maar ze worden niet goed geadverteerd op internet of social media. Dus eigenlijk is deze pokoe een verwering naar alle mensen die hun niet uitbetalen. Maar het is eigenlijk gewoon heel raar, want de pokoe klinkt heel dansbaar en heel erg energievol. Het is een soort afro-pokoe. En als je hem nog niet hebt gehoord, dan lig je waarschijnlijk onder een steen. Maar dan hoor je hier voor het is. Dit is, even kijken, Melo Dekale van Tia Cola. Goedemorgen, man.

eerlijk, ik denk oprecht dat dit echt een zomertune gaat worden van 2027, man. Dit was Melo Dicale van Tia Cola hier op Galaxy Radio. I just want us to be together. At your job, in your crib, and all around the world. Everywhere I go, I keep you by my side. Listen everywhere on our free Galaxy Radio app. Download it now.

0: Diddy of Sean Combs, hoe die zichzelf ook noemt. Maar zijn muziek, ik zeg je eerlijk, zijn muziek kunnen we niet cancelen, man. Dus ik cancel het sowieso niet, man. Dit was Usher, I Need a Girl, met P. Diddy hier op Galaxy.
1: It's about that time.
2: Hip-hop.
1: Get it first.
2: Hip-hop.
1: Get it first. Right here.
3: This is new feature music.
4: Another new joint.
5: Right here.
4: Right now.
3: New music on Galaxy Radio.

0: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
1: These are the bangers on Galaxy.

0: Download it now.
1: Hey, yo. Everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
3: Turn me up.
4: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.
5: Here is Ice playing the biggest bangers for you here on Galaxy Radio.
6: Heel veel de mensen die net pas intunen, mijn naam is Ice en ik ben nu nog eventjes met jou tot 11 uur om jou te blessen met de laatste hip.

0: bij die anthem hier op Galaxy Radio. En trouwens, volgens mij is het tijd voor een nieuwe nieuwsflash. Dat is Kajoos. Heb je een nieuwe nieuwsflash voor ons, jongen?
1: Ja hoor, daar zijn we weer met een nieuwe kakelverse hitnieuwsflash. Het gaat niet helemaal goed met Macklemore. Hij heeft normaal een grote mond, maar nu iets te groot. Hij stond in het voorprogramma van Ed Sheeran toen hij op het podium opeens een tulband opdeed en anti-Israël opmerkingen maakte. Hij wordt beschuldigd van antisemitisme en popster Pink is het daarmee eens en vindt echt dat hij te ver is gegaan. En het gaat ook niet zo goed met Baby Keem. Hij krijgt de AFAS live in zijn casino-tour niet vol. Hij mag dan wel de neef zijn van Kendrick Lamar, maar echt kaarten verkopen blijkt nog niet zo makkelijk. En het spannende disco- en hip-hop-experiment van French Montana en Max B is eindelijk op de streamingsdiensten gegooid. De reacties op social media zijn compleet verdeeld. Het is dus maar de vraag of dit duo het gaat redden. Oké, dat was hem weer. Een nieuwe Hit News Flash. Terug naar Ice.
0: Dankjewel, Joost. Topper van me.
2: This is
3: I am Galaxy Radio.
2: Where the biggest stars come to play.
4: Yo, Jay, what's good?
5: Hey, Pix, wat zeg je, man?

0: Wie? Lange met Bottega hier op Galaxy Radio. Wat? Hey, weet je waarom ik zo schrik eigenlijk? Die Lange toch? Jullie kennen hem vast van die pokoe van... waarom moet het zo zijn? Ik weet het ook niet. Waarom moet het zo? In ieder geval, ik wist niet dat die man nog meer bangers zou maken. Iedereen dacht dat hij een one-hit wonder zou worden. Maar dat heeft hij het tegendeel laten mee bewijzen met deze pokoe Bottega die je net hoorde. Lijpe shit. In ieder geval... Net zoals Daniel altijd het nieuws bijhoudt, hou ik het ook altijd bij. En ik zag een artikel over politie. Want de politie vond 10 miljoen aan nep-items van Nike, Adidas en Fear of God in een loods in Amerika. Vlakbij Los Angeles. Even kijken, de schietweer was nagemaakt door iemand. Het waren 26.000 nagemaakte items aan met een geschatte waarde van zo'n 10 miljoen dollar. En het gaat onder andere meer om nep-Nikes, nagemaakt Adidas schoenen en imitaties van Fear of God en Essentials kleding. En ik wacht al een tijdje op een pakketje, dus ik denk dat ik al weet waar die naartoe is gegaan. Nee, maar even serieus, ik heb even een vraag, hè. Want ik draag zelf geen nep-merkkleding, laat ik het zo zeggen. Ik draag geen nep-merkkleding, want ik ben meer van mening van... Als ik het niet kan betalen, waarom zou ik het kopen? Net als die dames op straat met een Birkin bag waarvan je weet dat die fashie in is. Of die ene chapje op school die ineens een nieuwe patte heeft, maar hij kan niet eens een broodje betalen. Snap je? Dat denk ik van broer. Waarom zou je per se designerkleren willen dragen als je het niet kan veroorloven? Kijk, ik snap wel dat merkkleren mooi is, zoals Four of Fear of God of Nike. Ik snap het wel, maar kom op, je gaat toch niet een neppo Nike patta kopen die gewoon 100 euro in de winkel is. En kijk, ik kan ook niet in de portemonnee voor iedereen kijken. Maar ik ben wel van mening van, als je het niet kan veroorloven, moet je het niet kopen, man. Dus ik ben wel benieuwd eigenlijk. Wat is jouw mening erop? Vind jij het kunnen dat mensen nepkleding kopen? Ja of nee? En ben je zelf ook voorstander daarvan? Heb je er zelf ook in je kast? Ja of nee? Laat het even weten via 085-029-4x2. Want laten we even discussiëren. Laten we even kijken wat jouw mening is. Dan gaan we in de tussentijd terug naar muziek. Dit is Momo, Boyd en Infinity Song met Oeps hier op Galaxy Radio. Yeah,
1: What's up? It's Megan Thee Stallion.
2: What up? It's your boy Lil Durk.
3: It's Quavo. Hey. This is Galaxy Radio.
4: All day hip-hop.
3: This is where you hear the biggest...

0: Gespot kan in deze popcorn of je ouder bent dan 30 ken hem ook. Dr. Dre, Sol Dre hier op Galaxy Radio. En ik ben niet alleen, ik heb een telefoongast aan de lijn en het is DF. Goedenavond, broski.
1: Hey,
0: Faka,
1: DF, DF aan de lijn.
0: Wat's up, ik had net vernomen dat jij vast zat, want we hadden net de rubriek dat iemand moest opbellen die locked op zit, zeg maar. Jij zit ook vast, klopt dat?
1: Klopt, man. Ik zit vast eventjes, je weet toch. Ik zit 11 maanden vast. Nog 9 maanden.
0: 9 maanden nog. En hoe lang heb je al vast gezeten, bro?
1: Daar heb ik 20 maanden gezeten, man.
0: 20. En kan je als een kleine keer... Ik snap dat je die tory niet helemaal van spit op de radio, toch? Maar kan je als een kleine schijn geven? Ben je erin geluisterd of zo? Of wat is gebeurd?
1: Nee, toch. Ik was een beetje verliefd op horloges. Dus ik ging een beetje horloge pakken. Dat is maar geklem, man.
0: Moe, man. En ik heb ook vernomen dat je eigenlijk een verborgen talent hebt, zeg maar. Je kan spitten, heb ik gehoord.
1: Klopt. Ik ben een beetje muziek aan het schrijven, dus ik heb hier een tekst, man. Ik heb meerdere teksten.
0: Oké. Ben je er nog, of
1: Hij is hier, man. Hij is hier.
0: De bereik is een beetje slecht, maar dat snap ik als je binnen zit. Weet je wat, broski, wat we gaan doen? Jij gaat gewoon spitten, gewoon op de radio live. Ik ben echt benieuwd wat jouw talenten zijn, man.
1: Ja toch. Hoor je me zo duidelijk?
0: 100%, bro. Spit. Ga maar door.
1: From the bottom now here. Fuck the squad, reageer maar af op D-Square. Drunk in love met de clan. SK kijkt ernaar uit om terug te kijken op drug dealer. De zonne kent me als YIA. Heel de stad kent me als een fucking doughboy. Live as and die jongs, reeds maken geluid. Smoke net pop smoke. Maar die met Jaxes en trappers. Verander van een rare jongen naar een rare jongen. Squad days. Dit en dat moet zo zijn. Dit is het leven van een doughboy. Ik ben alleen maar op zoek naar doughboy. Domperion in de lucht, ik maak een hoop zooi. Volle clip, merci beaucoup. Volle clip, merci beaucoup. De show brengt goed nieuws. Disco, we zijn products of the city. Raken we elkaar kwijt, raken we alles kwijt. Voel me Ellens, ik bleed voor de fam, dit is de purge.
0: Woeh!
1: Engelen schreeuwen keel DF. Demonen schreeuwen Jalen, die zit voorin.
0: Ging
1: van die blok naar de city of trappers.
0: Trappers.
1: Vertrok als Jessinho, kwam terug als trapper. Toen mijn darkest twee jaar wel weer no evil.
0: Wat? Brada? Wat? Je hebt gewoon even gespit op de radio, G. Hey, dit is lijp, ouwe bro. Hoe lang maak je al muziek?
1: Next stop, man.
0: Dus wanneer je vrij bent, gaan we poeken, zou je verwachten.
1: Ja toch.
0: Oh, brada, weet je wat we gaan doen? Als je vrij bent, kom je even langs. Dat is een belofte, ja? Ik hoor het niet, maar ik neem het aan als een ja, toch of niet?
1: Gruwelijk, dit is major, man.
0: 100, is goed. Ik ga je spreken, broski.
1: Ja toch, ik ben snel, ja.
0: 100, rustig aan, bro.
1: 100.
0: Ja, jullie zien het. Iedereen kan bellen hier, man. Als je in Jari zit of heb je wat te vertellen. Je kan gewoon hollen at me, man. 085-029-4x2. Voor het eerst op de radio iemand die in Jari zit. Gewoon even gespit, man. Even lekker zo, toch of niet?
2: We are Galaxy. I've been going in. Where the biggest stars come to play.
3: Hey, every day's a party.
2: Yo, this is Galaxy.

0: Deze pokoe brengt me gelijk meer naar die tijd dat ik 15 was. Je weet toch, met die fidget spinners en die waveboards en al die shit. In ieder geval OT, Gananis en Coco hier op Galaxy Radio. Ja, en het is inmiddels bijna tijd voor het nieuwe uurtje, maar niet getreurd, want IJs is er met jou ook weer het volgende uurtje. En dan is het weer tijd voor jou om een verzoekplaatje op te sturen. En dan is het ook weer tijd om, ik heb zometeen gewoon oldschool pokoes klaar liggen. En ik ga niet vertellen welke het zijn, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren. In ieder geval, nu hoor je nog eventjes Trobi, K.A. en Jade Lauren met Hoog op Galaxy Radio.
1: We are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Uit het internationale PISA-onderzoek van 2025 blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen opnieuw is gedaald. Barbara Wormgoor van Stichting Lezen noemt het een veelkoppig monster met meerdere oorzaken, waaronder concurrentie van games, sociale media en AI-programma's als ChatGPT. Jeroen Dera waarschuwt voor een geletterde elite waarbij ongelijkheid tussen jongeren toeneemt. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Met deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: City clock in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clock in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Sugar. Wat is er gebeurd?
14: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Tina, dit was niet jouw schuld.
14: Vanaf 17 september in de bioscoop.
15: We are
16: hey.
15: Turn up Galaxy Radio.
17: Dropping hip hop.
15: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
15: Let's go.
19: When the city goes dark, ice goes harder. Ice in the mix.
20: Yes, goedenavond Wakman, als je net pas bent ingetuned. Mijn naam is IJs, ik ben hier nog met jou... Zo, voice crack. Ik ben hier nog tot de met 11. Waarom gaat alles weer left? Maar even serieus. Ik wou zeggen, ik ben hier nog tot 11 uur met jou om te blessen met de lijfste hip-hop, R&B, afro en rapmuziek. En we gaan gelijk een tandje omlaag met Beyoncé, Jay-Z en Upgrade You hier op Galaxy Radio.

0: kom op. Er zijn ook andere artiesten dan Joey AK. Dus als jij wat wil opsturen, stuur dan op. Maar geen Joey AK, alsjeblieft.
1: Yo. Hey. He's a little baby.
2: Call me JT. Hey.
3: Man, it's the boy, man. Big Money Blitz.
4: We are Galaxy Radio.
1: Tap in.
4: This is where the biggest stars come to play.

0: Sexy en D.
1: En... But only want you, only want you, yeah.
0: Nee, niet only want you, het is 1 plus 1. En luister, jullie kennen toch de tijden van partypieps, hives, lijmwijer, Twitter en al die dingen, MSN en al die shizzle. Ik denk dat het wel tijd is om weer terug te nemen in de tijden van 2005, 2006 en 2007, et cetera. Want toen kwam onder andere dit liedje uit en misschien brengt het je een stukje nostalgie uit, je weet toch?

Ja, want dat is niet de enige die je had in die tijd. Je had ook deze track. Oeh, ik zit in een dilemma. Want ik heb een vrouw. Mijn hart staat op zijn kop. Ja, ja, en die had je ook niet alleen. Je had ook onder andere deze. Ja, en niet alleen die had je. Je had uiteraard ook natuurlijk deze voor alle Utrechters.

Abel, ik zeg je eerlijk, dat waren die pokers, man. En ik denk, weet je wat, laat me jou even die throwback vibes geven. Wisten jullie nog toen Aiken aan was met Jesser en Ali B? Toen kwam deze track uit. Het gaat helemaal les. Dit is Aiken. Oh, waarom gaat alles weer left in de studio? Even serieus. Ik wou jullie verrassen, maar het dukt helemaal niet. Maar in ieder geval, deze track kwam uit vroeger. En het was een hit. Het was Aiken, Jesser, Ali B met Ghetto Remix.

Van hier tot Tokio, man. Deze tijden vroeger toch. Stiekem wakker blijven en mijn MP3 spelen onder mijn bed en deze pokoe. Kippenvel. En Ali B, ik weet dat je domme dingen hebt gedaan als je luistert, maar het is vergeven. Maar Marco Bassant had ook tevens vergeven van al zijn vieze taferelen en zo. Snap je? In ieder geval, dat was Ali B, Ghetto Remix met Aiken en Jesser hier op Galaxy Radio. Dit is Equals en Be Happy.

0: Yes, Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie. Toepasselijk voor dit weer buiten, want het regent de hele dag, man. Shit. En ja, jullie weten van mijn show, het is altijd een verrassing wat ik in mijn show te bieden heb. Er is een artiest die heeft mij geappt. Althans, de tante van deze desbetreffende artiest heeft me geappt. SO naar deze tante, want ja, ze supporten hem eigenlijk. Moeten ze gewoon managementkosten aan hem vragen. In ieder geval, ik heb een artiest hier, hij is 15 jaar oud. En ik dacht, weet je wat, laten we hem gewoon een podium geven. Want ik hou ervan om nieuwe talenten ontdekken. En waarschijnlijk wordt het ook een nieuw talentje. En hij heeft ook een memo opgestuurd. Dus die gaan we eventjes beluisteren en daarna zijn track.
1: Yo, deftig hier ook. Ik ben 15 jaar oud. Kom uit Amsterdam-Noord. Volg me op alle socials. DEVTIG. En jullie gaan veel meer van me horen dan alleen dit. Mijn nieuwe tune, kwaliteit.

0: Giftig in de boot. Ze weten wat gaat.
1: What?
0: City, Free Willy. Don Tony, Big Bro. Northsider. Van der Pek. Tot dat Bando 1031. Tot dat 1034. Ze weten wat gaat. Boy.
1: Bro! What's up, B? Hey, brada. Dit is deftig met kwaliteit. Een 15-jarige upcoming artiest. Hij heeft me een app gezet van IJs, draai maar pokoe. Ik ben helemaal mindblown, man. Wat? Hey, weet je wat ik ga doen, broski? Stuur me even een appje en jij mag naar mijn show komen. Dit is gewoon kwaliteit. Jij bent de next best, man. Ik zeg je eerlijk. En denk jij nou trouwens, als je aan het luisteren bent, als je een artiest bent, jij bent ook net zo hard of harder misschien zelfs. 085-029-4x2. Laten we een mooi film maken. Wie weet mag je hier in de show komen, man. Big up, Yannick.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: We in here. Hey. Freestyle. Get on the hallway.
3: Hey. Ik heb mijn money in mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult eenmaal weten wat je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de finer days. Geld brengt geen geluk bij mij. Bij. Jullie gaan weer in de mic, maar ik doe het wel.
0: We in here. Made by the community and hosted by 4Show. Bangers. Orie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: more bangers on Galaxy Radio.
1: We wreck the culture.
2: Ice. Melting speakers with hot flaming bangers. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
3: IJsje. Yes, voor de mensen die net pas intunen, mijn naam is IJs en ik ben hier nog eventjes met jou tot en met 11 uur. Heerlijke poekjes kan je van mij verwachten. Positieve vibes kan je verwachten. En ik zeg je eerlijk, Bad Bunny ook zo meteen en daarna Ronnie Flex. En Key Camp en 2J staat er ook voor je klaar. Dus zet even die volume omhoog, want het gaat alleen maar een movie worden, man. Bad Bunny met DTM en voor je nu op Galaxy Radio.

0: Ja. Bad Bunny. Hey, is genoeg, Bad. Bro,
1: man, blijf op praten en tettelen gewoon.
0: Hey, Bad Bunny met DTMF. En ik denk dat het tijd is voor een hit. Nieuwsflash, of niet, Joost?
2: Ja hoor, daar zijn we weer met een nieuwe kakelverse hitnieuwsflash. Het gaat niet helemaal goed met Macklemore. Hij heeft normaal een grote mond, maar nu iets te groot. Hij stond in het voorprogramma van Ed Sheeran toen hij op het podium opeens een tulband opdeed en anti-Israël opmerkingen maakte. Hij wordt beschuldigd van antisemitisme en popster Pink is het daarmee eens en vindt echt dat hij te ver is gegaan. En het gaat ook niet zo goed met Baby Keem. Hij krijgt de AFAS live in zijn casino-tour niet vol. Hij mag dan wel de neef zijn van Kendrick Lamar, maar echt kaarten verkopen blijkt nog niet zo makkelijk. En het spannende disco- en hip-hop-experiment van French Montana en Max B is eindelijk op de streamingsdiensten gegooid. De reacties op social media zijn compleet verdeeld. Het is dus maar de vraag of dit duo het gaat redden. Oké, dat was hem weer. Een nieuwe Hit News Flash. Terug naar Ice.
0: Yes, dankjewel Joost. Topper van me.
3: Galaxy Radio.
4: On FM, digital radio and online.

0: Yes, Chris Brown, Gunna en We Getting Fit Tonight. Ja, het is nog een kleine kwartiertje voordat ik helaas afscheid ga nemen. En ik heb een appje binnengekregen van Delroy. Delroy is een vaste luisteraar. Hij vroeg aan mij, IJs, kun je alsjeblieft deze pokoe draaien? En ik denk, weet je wat, jij bent een baas, dus ik draai hem voor jou. Dit is het verzoekplaatje van Delroy. Het is The Legacy van Group Home en Guru hier op Galaxy.
1: Yo, this

Ja, Delroy. Dit was jouw verzoekplaatje, man. En ik hoop dat ik je dag een beetje blij heb kunnen maken met dit. Het is zo rampzalig, dit weer. Het is alleen maar aan het regenen, onweren, bliksem en alles. Dus Delroy, jouw verzoekplaatje. Dankjewel dat je me hebt opgestuurd, jongen. Galaxy. Yeah. I run the streets. Yeah.

0: Yes, Kipink, 2 Change en Kutteroff. En ik kon gelijk even iets serieus bespreken, want als je bent ingetuned, net pas bent ingetuned. Ik heb het een paar uur geleden, denk ik 2 uur geleden, gehad over mijn situatie met school. Het is gewoon real talk hier op de radio en daarom denk ik van, weet je, jullie zijn ook mijn familie, weet je wel. Jullie zijn ook degene waar ik me vrij bij voel en waar ik me gewoon thuis bij voel. Ik doe een opleiding, ben 25 jaar oud en ik ga naar school in Amsterdam. Ik woon in Utrecht, kort samengevat. Duo heeft mijn studentenaf stopgezet en ik kan niet meer naar school gaan. En ik moet anders €25 betalen per dag. Ik ga dat niet doen om de hele dag naar school te betalen. Ik heb ook laatst een boete ontvangen, want ik ging zwart rijden. Het is gewoon allemaal krom in dit land. Het systeem is zo krom. We betalen ons hele tijd naar de Filipijnen, zeg maar. We betalen zoveel en ik krijg er niks voor terug. Gewoon ben ik 25, ik wil studeren. En dat wordt me gewoon ontnomen door Duo. Want die denken van, ja, 7 jaar is 7 jaar. Want ik heb 7 jaar recht op een studentenhof. En dat vinden ze blijkbaar goed. Ze willen niet luisteren naar mijn hele verhaal. En ik vind het gewoon belachelijk, man. Maar ik wil in ieder geval jullie wel allemaal bedanken voor iedereen die een appje heeft gestuurd. Jannik heeft een appje gestuurd. Hebben mensen gebeld. Chef heeft gebeld. Ik ben jullie echt dankbaar en ik hou echt van jullie, man. En hopelijk kan ik jullie updates geven over hoe het gaat met school. En om even de moed te laten zakken, heb ik een reclamestuntje. En ja, ik spel hem anders even af.
1: Dit is Ice. Hij is 25 jaar, maar hij kan niet naar school. Om van zijn dorpje naar de grote stad te lopen, is hij 4 dagen onderweg. Een treinkaartje kan hij niet betalen. Help jongens zoals Ice, zodat ook zij naar school kunnen en zo een toekomst kunnen opbouwen. Giro 7254-911. Dank u wel.
0: Nou, in ieder geval, het komt allemaal goed met mij en hopelijk ook met jou. Heb je nog één laatste track die we horen? Ik heb Otsjuri 40 op 88 029 412. Dit is Boyz II Men, Where the Runs Dry.

Wauw, ik wil jou bedanken die aan het luisteren is. Mijn show zit er helaas weer op. Ik kom niet eens meer uit mijn woorden. Ik krijg gewoon alleen maar kippenvel. Het was een hele mooie show, hectische show. Ik heb mijn hart aan jullie uitgelucht. En jij die aan het luisteren bent, alles komt goed, geloof me. Ik heb vertrouwen in je. En als je vast zit, locked up zit, binnenkort kom je vrij. Dan heb je de hele wereld weer voor je, man. Ik wens jou een hele fijne avond. Dit was IJs hier op Galaxy Radio. En ik zie jou donderdag weer om 7 uur tot 9.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
2: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 11 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Financiën-minister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Het college van Terneuzen presenteert herziene plannen voor een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort met extra aandacht voor sociale veiligheid. Een eerdere vergunning werd geweigerd, wat leidde tot het aftreden van burgemeester Erik van Merrienboer. Op 8 oktober besluit de raad over de komst van het AZC. Oud-minister Frank Weerwind is momenteel tijdelijk burgemeester. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige bui is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
10: Hij is aannemer, veel stress.
9: De man die door iedereen wordt begeerd.
10: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
9: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
11: What the fuck was je?
9: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
12: Wat was je van plan dan?
10: We praten thuis, oké.
9: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
9: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Vanaf 17 september in de bioscoop.
2: We are
15: hey.
2: Turn up. Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
18: Rose's Choice.

0: We are Galaxy Radio.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app. Download it now.
2: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes On Air.
3: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 Mokros.
4: Ja? Uh-huh. Ik voel me een beetje overvallen.
3: Zeker.
4: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
3: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
4: Ja. Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
5: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
2: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
1: The Real African Vibe.
6: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gyalda viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gyalda anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
7: Bring the real
8: hip-hop
9: back. Bring the hip-hop back.
0: And back.
1: With more bangers on Galaxy Radio.
9: We wreck the culture.
0: You up for a reason. And she is too. R&B and realness on deck. This is Rose's World.

0: listen wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes on Air.
2: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokkers.
3: Ja? Uh-huh. Ik voel me een beetje overvallen.
2: Zeker.
3: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
2: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
3: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
4: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
1: Afro Losjes on Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
5: The real African vibe.
6: Drop the music. Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
5: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
5: Where the biggest stars come to play.
0: R&B with street roots and queen moves. Rosa G got the keys and she riding smooth.